Servië en Bulgarije woeden er natuurbranden. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd hij gepakt. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Raro en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief, want de boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar dat aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. Op de EK atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld. Het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami-waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben we 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Malmere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiek carrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
3: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
2: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
4: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, beginnen te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras. Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
5: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
6: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
8: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.

Josh Ezra, Shotgun op Radio Ideaal. Zaterdagochtend, 8:08, een hele goede morgen. Leuk dat je de zaterdag deelt met het gezelligste radiostation van de Achterhoek. Het is soort van het einde van een enorme periode van hitte. Het voelt best lekker buiten. De deur hebben we hier lekker opengezet in de studio. Airco heeft het trouwens ook best goed gedaan. Je hebt bijna winterjas nodig hier. Maar goed, daar mogen we dan niet over klagen. Wil je echt even afkoelen, kan je natuurlijk gewoon hier binnenkomen zitten. Pak je koffie erbij. Helemaal gezellig. De afkoelplaatsen zijn dit weekend niet meer nodig. De temperatuur gaat wat naar beneden. Weerman Gerrit Vossers heeft straks de details voor je. En in dit uur dit en dat van alles wat krijg je natuurlijk het overzicht van wat andere media melden. Het laatste nieuws uit de Achterhoek op een rij gezet door Jeanette Smit. En dan ben je aan het eind van 2 uur lang dit en dat van alles wat weer goed op de hoogte. Want volgende uur Jesper Giezen voor het belangrijkste sportnieuws. Nou, mooie ingrediënten en de muziek is ook nog fijn. Cool in the Gang hoor je nu Straight Ahead. En eens kijken, wat hebben we dan nog meer? Jen en Dean. Ja, echt zo'n klassieker uit de jaren 70. Surf City.

Ilse de Lange, dit was een van haar eerste hits in de jaren 90 toen ze net op de deur klopte bij deze country en popmuziek. I'm Not So Tough, hoorde je. Daarvoor Cool and the Gang, Straight Ahead. Laten we het uw aandacht wat de andere media schrijven. Het mooie zomerweer zorgt namelijk voor heel veel bezoekers bij de zwembaden. Hoeveel dat er precies zijn, hoor je het. Je hoort het straks om 8:30. Dit zijn Suzanne Freek, Batterij.

Laat de zon maar schijnen, Jorde Jannes op Radio Ideaal. En Burning Down van Alex Warren. Daarvoor zo dadelijk om 21:30 het laatste nieuws uit de Achterhoek. En dit is Bruno Mars. Helemaal terug met nieuwe muziek. Deze hoort er ook bij. Oh My Soul bracht hij net voor de zomer officieel uit. Je hoort hem hier op Radio Ideaal. Een hele goede morgen.

0: Dat was, ja, hoi, oh my soul. Het ging heel snel. De plaatjes zijn ook zo lekker kort tegenwoordig. Tijd geworden voor het laatste nieuws uit Achterhoek. 8:58 staat er op de klok. Jesper Giese is er ook. We gaan eerst naar Jeanette Smit voor het laatste nieuws. Jeanette, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het burgemeester Kruifbad in Steenderen verwacht binnenkort de 25.000ste bezoekers van dit zwemseizoen. Die krijgt een feestelijk onthaal en een persoonlijk zwemabonnement voor volgend jaar. Dankzij het warme zomerweer trok het openluchtzwembad de afgelopen weken veel bezoekers. Naast de zwembaden zijn er activiteiten voor jong en oud, waaronder speel- en duikmateriaal. Op 20 september wordt het seizoen afgesloten met een feestelijke slotmiddag en een groot springkussen.
0: De bestuurder van een bedrijfsbus is woensdagavond aangehouden na een eenzijdig ongeval op de rondweg, de N315 in Zelhem. De bestuurder reed op een rotonde rechtdoor, werd gelanceerd over een droge sloot en kwam vervolgens tot stilstand in de bosjes. De bestuurder van de bedrijfsbus is nagekeken door ambulancepersoneel en daarna is hij meegenomen naar het politiebureau.
1: De populatie kerkuilen in de Achterhoek groeit opvallend hard. Volgens vrijwilligers is dat vooral te danken aan een goed muizenjaar en het verminderde gebruik van gif tegen knaagdieren. 40 jaar geleden leidde dat gifgebruik juist tot een sterke afname van het aantal kerkuilen. Het gaat dit jaar zo goed dat in sommige nestkasten voor de tweede keer jongen worden geboren. Vrijwilligers ringen de jonge uilen om de ontwikkeling van de populatie te volgen.
0: In ons sport, de Graafschap heeft zich versterkt met de 18-jarige Finn Toivo Mero. De buitenspeler komt over van HJK Helsinki en tekent voor 3 seizoenen met de optie voor nog een jaar in Doetinchem. Voor Mero is het de eerste keer dat hij buiten zijn geboorteland Finland gaat voetballen. De linksbuiten doorliep zijn volledige jeugdopleiding bij HJK Helsinki. Mero was onlangs nog 2 maal trefzeker voor zijn club in de voorrondes van de Conference League. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek. En dan gaan we naar het weer met Gerrit Vossers. Gerrit? Geen Gerrit vandaag. Nou, dan gaan we naar Raccoon.

Was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan? Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

Shepherd was dat. En Dai Young straks in de ochtendbladen. Aandacht voor de boerenprotesten. En ook voor het mogelijke verbod op de sociale media in Frankrijk. Is dat nu wel of niet van de baan? Je hoort het straks in het overzicht van de ochtendbladen. Shania 2 nu op Radio Ideaal. Cool.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Dit is het overzicht van de ochtendbladen.
2: En we openen vandaag met de inhoud van de Telegraaf. De straat van Hormuz blijft Iraans, dat zei de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken Qasem Gharibabadi zaterdag. Hij reageerde daarmee op de Amerikaanse president Donald Trump. Die had gezegd dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied zou verklaren. Volgens Trump hebben de VS de zeestraat feitelijk al in handen. De Amerikanen zouden schepen van Iran tegen in de straat van Hormuz. En de Iraanse minister zei zaterdag nog dat Iran moet beslissen of het doorgaat met onderhandelingen met de Verenigde Staten om de oorlog te beëindigen. De VS hebben namelijk die voorlopige overeenkomst van half juni geschonden door weer aan te gaan vallen. En verder in de Telegraaf. De liegende Cambridge-professor Jason Ardet is kort na zijn ontslag dood aangetroffen in een woning in de Londenswijk Battersea. Dat melden Britse media. De politie gaat vooralsnog niet uit van een misdrijf. Ardet werd in 2023 op zijn 37e de jongste zwarte professor ooit aan de Universiteit van Cambridge. Hij deed onderzoek naar onderwijssociologie. De laatste tijd lag er onder vuur wegens beschuldigingen over plagiaat.
3: In Trouw. De natuurbrand in de Duitse gemeente Hürtgenwald is de grootste in de geschiedenis van de aan Nederland grenzende deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Volgens lokale bestuurder Ralf Nolten staat er 300 hectare bos in brand. En dat zijn ongeveer 420 voetbalvelden. Eerder op vrijdag werden rond de 2000 inwoners van het dorp Gai geëvacueerd. Dat ligt ten oosten van Aken dichtbij Kerkrade. Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. En bij een ongeluk in de staart van de file op de A59 bij Hees kwamen vrijdagochtend 2 mensen om het leven. 6 anderen raakten gewond en de politie onderzoekt de aard van het ongeluk, waarbij zover bekend niet direct trekkers betrokken waren. Dat neemt niet weg dat trekkers op de snelweg waarschijnlijk wel de omstandigheden schiepen die tot het ongeluk hebben geleid, want trekkers mogen niet op de snelweg. Premier Rob Jetten noemde het zelfs volstrekt onacceptabel dat ze daar rond het boerenprotest toch waren. De grote vraag is, waarom houdt niemand ze tegen?
2: In de Volkskrant. Een Italiaanse zakenman heeft bekend een aanslag te hebben gepleegd op het huis van een bevriende onderzoeksjournalist, zodat dienstbeveiliging wordt opgeschroefd. De verdachte zegt bezorgd te zijn geweest om de veiligheid van zijn vriend die bedreigd wordt door de maffia. Journalist Ranucci wordt al jaren bedreigd door de 'Ndrangheta, een Calabrische maffia-organisatie, vanwege zijn onderzoek naar corruptie en georganiseerde misdaad. Toen vorig jaar een explosief afging bij zijn woning in Pomezia, ten zuiden van Rome, wezen alle verdenkingen dan ook in die richting. En de Franse Constitutionele Raad heeft vrijdag een streep gezet door de wet die het sociale mediagebruik van jongeren aan banden moet leggen. Die vormt volgens de Raad een disproportionele inbreuk op de vrijheid van meningsuiting van jongeren. Frankrijk was in juli het eerste Europese land dat het sociale mediagebruik van jongeren wettelijk aan banden legde. Volgens de wet zouden kinderen jonger dan 15 jaar vanaf januari komend jaar geen toegang meer krijgen tot sociale netwerken als TikTok, Snapchat, Instagram en berichtenapps WhatsApp en Signal.
3: In het AD, bij een aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores zijn zaterdagochtend zeker 20 doden gevallen. Dat melden de hulpdiensten op het eiland. Ook is er in meerdere steden schade aan woningen en gebouwen. Een afgegeven tsunami-waarschuwing is inmiddels ingetrokken. En verder, een rijke Chinese vrouw heeft haar vermogen op een wel hele opmerkelijke manier ingezet. Ze kocht zichzelf in als de romantische hoofdrolspeelster in een dramaserie, puur om meer dan 60 kusscènes af te dwingen met haar favoriete acteur. De 23-jarige Chinese acteur Yu Zhong Yufei omschrijft het als een grote nachtmerrie. Wat zijn grote doorbraak had moeten worden, veranderde in een aaneenschakeling van intimidatie door zijn steenrijke tegenspeelster. Dat liet Zhong Yufei op social media weten. De tegenspeelster was tevens de enige geldschieter van het project en gebruikte die macht om tientallen ongewenste kusscènes af te dwingen.
4: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
5: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies en bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
6: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
7: En dat maakt het verschil in het veld.
6: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
8: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Dat aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Guy ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL-alert. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tellen een griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Mick-Michelson. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan er een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
11: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
10: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
12: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
13: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Dank maar weer.
4: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
5: Verhey uit Toldijk laten komen.
4: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
5: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
4: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
5: Mooi, zij ook.
6: Verhey Toldijk. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.

0: Nagels. Op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelm. Door mooi wezen. Door geeft wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alderbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat moet je bij.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En ik sta bij nog met
4: ze schelden hoe de korte vol idee. RTV Ideaal is mediapartner van de TrailGP Nederland.
5: De Kovic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic. Altijd vertrouwd.
6: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond? Zeker van uzelf.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Maar dan is wel de vraag, Jesper Giesen, waar heb jij dan de eclipse gekeken afgelopen woensdagavond? Waar was jij om 8:11? Want toen was je in Nederland op het oog.
1: Nee, ja, kijk, weet je, ik heb met mijn fototoestel heb ik even, wat is het, 2-3 fotootjes van gemaakt. Vanaf het slaapkamerraam, vanaf van mijn ouders. Maar ja, ik heb dingen gezien. Daar rijden ze bij Doesbeeld de snelweg af. Dan loopt er een man naar zijn bestelbus toe, die in de berm gezet heeft. En die zet zo'n lastkap op zijn hoofd. Ja, ik snap dat je daardoor kan zien, dat begrijp ik. Maar je gaat er niet met een lastkap op je kop naast de grote weg staan. Wat is dit nou?
0: Nou ja, dat is in ieder geval een goede optie. Dat was in 1999, maar ja, dat is echt veel meer tijd.
1: Ja, nee, maar kom
0: deden
1: op.
0: We dat ook, want
1: ik snap het. Nee, maar die tijd, je gaat er niet met een lastkap op je kop staan, joh.
0: Het was ook gewoon niet echt lekker weer voor een lastkap. Ja, en zeker niet aan de openbare.
1: Nee, natuurlijk niet. Hij had nog net geen handbarbecue bij zich. Die vrouw, zijn vrouw zat al in een tuinstoel. En hij zet zo zijn lastkap op en er ging ernaast zitten.
0: Goed, dat is ook een manier om de eclipse te kijken. Hopelijk heb je er wel van genoten. Was het schouwspel.
1: De oogcentrum Rotterdam was bang voor extra meldingen.
0: Nou ja, dat zal met zulke voorbereidingen wel meevallen. Je wordt aardig aan de munnik op

0: Niet of nooit geweest, Jorda, Agda en de Munnik. En als je nou 5 minuten geleden dacht, waar ging dit over? Dat ging natuurlijk over die zonsverduistering van afgelopen woensdag. En de verbazing over de verschillende manieren waarop je naar die zonsverduistering had kunnen kijken. Ik heb in ieder geval heel veel mooie plaatjes gezien. En gelukkig ja, mocht ik...
1: En meneer Kubbeling, ook van uzelf.
0: Ja, zeker. Ja,
1: ik Want, was daar vertel, live jij bij was in
0: Spanje. Ik was in Spanje, in Baskeland. Het zuidelijkste puntje om daar die volledige zonsverduistering te mogen bekijken. En dat was wel echt een fantastische ervaring.
1: Maar ja. Was dat de enige reden dat jij naar Baskeland bent gegaan?
0: Nou, ongeveer wel. Maar goed, ze hebben er ook nog goede wijn en ontzettend lekkere Iberico hammetjes en kaasjes.
1: Jij bent en blijft toch een weerman, hè?
0: Ja, dat zeker.
1: Je krijgt het weer... Wel, ja, je krijgt het weer niet uit jou.
0: En ik ga nu natuurlijk wel naar een plek waar het mooi weer is. En waar je niet lagingende wolken hebt. Zoals aan de oostkust van Spanje. Dat je net eventjes... net even rond...
1: Eén wolk. En, dan koop je zo'n bril. Ja. Eén wolk.
0: Nou.
2: Dit is Radio Ideaal. Met het sportnieuws uit binnen Nederland.
0: In Blanes voor degene die een beetje op sociale media hebben gevolgd.
1: Al één wolk, hè? Koop je zo'n bril, één wolk.
0: Eén wolk. Nou, één wolk inderdaad is heel frustrerend. In 1999 trouwens, toen hij in Nederland voor 97% verduisterd was...
1: Hoeveel was hij nu?
0: 90 of 91. Okay. Was het ook best bewolkt.
1: Toen dus hadden we namelijk hebben nog, we naar niks zitten kijken.
0: Dat was een soort van voor de klimaatverandering. Toen hadden we nog wolken in de zomer dit jaar eigenlijk.
1: Maar wat vond jij dan van het feit dat de NOS een livestream deed?
0: Nou, die heb ik dus niet gezien. Want ik kan me niet voorstellen dat het heel boeiend is dat als het niet donker wordt, dat je naar een livestream gaat zitten kijken.
1: Maar werd het bij jullie dan ook echt donker?
0: Ja.
1: Echt als in?
0: Nou, niet als pikken donker midden in de nacht, maar met een heel raar licht, omdat er nog die corona die om de zon zit, die geeft natuurlijk wel een beetje licht af.
1: Ja, precies.
0: En daar, dus helemaal donker werd het niet, maar het was wel echt, het licht gaat uit en het licht gaat weer aan.
1: Oké, dat is helder.
0: Spectaculair.
1: Nee, ik hoor het je zeggen. Het klinkt...
0: Ga je volgend jaar Malaga en omgeving? Mooie bestemming, 2 augustus.
1: Nou, Nee, ik weet dat Malaga is in het zuiden.
0: Ja, zeker.
1: En ik weet dat het daar... Een vriend van mij is vorig jaar in Sevilla geweest. Dat is niet helemaal...
0: Maar dan ben je al aardig in de richting. Ja.
1: Dat is ook... Volgens mij is het allebei Andalusië.
0: Ja.
1: Daar was het 42 graden vorig jaar in augustus. Dus...
0: Malaga ligt aan het strand, hè?
1: Ja,
0: altijd verkoelend briesje van zee. Ja, maar wel, Estepona, Gibraltar. Gibraltar is een super lelijke plaats.
1: Gibraltar heeft toch die rots met die bavianen erop?
0: Ja, die rots met die bavianen. Dat klopt.
1: Ja,
0: verschrikkelijk vervelende beesten.
1: Die zijn niet leuk?
0: Nee. Oh. En Gibraltar heeft dan de looks van een gemiddelde Engelse badplaats. Nou, dan word je echt niet heel gelukkig.
1: Dus eigenlijk is het South End, maar dan in Spanje.
0: Ja, letterlijk.
1: Ja, precies.
0: Het gaat heel snel met de sport.
1: Nou, start dat bedje nog een keer in.
0: Ja, we hebben nog wel even de tijd, Jesper, voor de sport.
1: Ja, we hebben we hebben een atletiek-expert binnen ons. Dat is Jeannette Schmid, onze nieuwslezeres.
0: Betekent dat als je aan de tv gekluisterd zit, dat je expert bent?
3: Schijnbaar.
1: Gisteravond zit ik... Ik kijk altijd het schakelprogramma van ESPN, de KKD. Okay,
0: dat moest worden opgegeven voor de EK.
1: Dat is het beste programma zo'n beetje wat er is. En op een gegeven moment zag ik dus... Toen was zij even naar boven. Daar had ik geluk mee. Toen zag ik dus die melding van herinnering dat hij naar het EK atletiek zou gaan.
0: Over 10 minuten? Ja, attentie, attentie.
1: Nee, hij ging echt al switchen. Het was half. Maar toen was hij net naar boven. Ik dacht, tik hem even terug. Nog 10 minuutjes lang naar KKD kijken. Tik hem even terug. Ah, toen kwam uiteindelijk om 8:45 kwam toch de geest uit de fles. Dus we hebben naar het EK atletiek. Het was leuk, hè? EK atletiek.
3: Zeker, het was mooi.
1: Laten we beginnen met de finale van Femke Broeders Bol. Ja, die pakte brons op de 800 meter.
0: Nieuwe afstand voor haar, toch?
1: Ja. Nieuwe afstand voor haar. Nou, goed?
3: Zeker, heel goed.
1: Ja?
3: Ja, was echt dat heel knap.
1: Was Leon de Haan was tevreden?
3: Ja, die was erg positief.
1: Leon de Haan had een goede commentator, hè? Vind je die niet goed?
3: Ze heeft ook echt een hele snelle tijd gelopen. Ja. Ze heeft het Nederlands record van Ellen van Lange geëvenaard. Met de derde plek.
1: Geëvenaard?
3: Ja, geëvenaard.
0: Okay. Letterlijk.
3: Letterlijk, ja.
0: Oh, heeft het
1: gedaan. En die andere twee volgens mij, die Werro en Hutchinson, die zeg maar 1 en 2 werden.
0: Staken er wel mooi.
1: Dat is wel echt, ook wel echt wereldtop, zeg maar.
0: Ja, nummers 1 en 2 van de wereld, hè?
1: Ja, precies. Als we dan naar
0: meer atletiek.
1: We hebben drie atletiek dingen.
0: Drie atletiek, oké.
1: Discus werpen.
3: Yes.
1: Dat was ook hartstikke leuk.
3: Zeker, Jeroen van Klinken die heeft uiteindelijk haar internationale titel te pakken. Ja. Europees kampioen.
1: Knap hoor.
3: 67 meter 67.
1: Dat was haar eerste worp al meteen. Ja. En daar won ze mee inderdaad. En ik zag op Instagram een beeld voorbij komen. Je kent wel die Duplantis.
0: Ja.
1: Die gaat morgen weer springen.
0: Ja, die gaat weer springen.
1: Mensen echt, als je iets leuks wil zien, ga naar... Het klinkt heel gek wat ik nu zeg. Ga naar
0: Polsterhoogspringen kijken.
1: Daar doet een gozer mee. Ja. Die zit zeg maar, die springt 3 keer. Omdat hij dat moet. Omdat hij dan een ronde verder mag. En vervolgens springt dus die hele concurrentie, onder andere zo'n dolle Griek die er altijd bij loopt, die springt dan op 2 meter 10 of zo. En dan gaat hij helemaal uit zijn plaat als hij dat haalt. En die Duplantis, die zit dan in zijn winterjas en zijn zonnebril op. En die kijkt zo, nou...
3: Gaan we doen.
1: Knikt niet een keer naar zijn vriendin op de tribune van, god, moet ik al? En die zegt dan, ja, nee, je moet wel een keer springen. Nou, en dan zegt hij tegen die jury, leg hem maar eens op 2,20. Ja. En dan zie je die anderen kijken van, jeetje Mina, wat hoog. En dan gewoon probleemloos. En dat is zo mooi.
0: Nou, dit was ook wel ongeveer met die 67 seconden.
1: Ja, dat klopt. Dat was echt
0: de hele tijd gewoon uitzitten.
1: En ze zat in de winterjas met een zonnebril op. Nou. Ze heeft een beetje, ja, ik weet niet wat ze gedaan heeft tussendoor. Misschien een beetje geslapen.
3: Dan ze heeft nog een paar keer gegooid tussendoor.
1: Ja,
3: maar ze kwam niet meer aan de 67 meter.
0: Ja, die laatste worp was wel heel ver, maar toen kreeg ze rode vlag.
3: Ja, kreeg ze rode vlag. Ja, inderdaad, precies. Inderdaad.
1: Ja, en die andere Nederlandse, Alina van Dalen, werd vierde. Dat was dan wel wat jammer.
0: Ze was wel teleurgesteld.
1: Ja, dat idee had ik ook inderdaad. Maar Van Klinken was ook teleurgesteld dat zij geen podium haalde.
3: Ja.
1: Las ik. Nog zilver gaat op de 10.000 meter. Marijn Koster. Daar heb jij naar gekeken. En dat vond jij een merkwaardige stijl van lopen, zei jij.
3: Ja, maar ze gaat wel hard. Dus ze haalt zilver. Dus ja. Prima.
0: Nou, prima niet. Ja. Niet klaar.
3: Helemaal goed.
0: Nou.
1: Maar dat was wel het maximale, toch?
3: Ja, die Battocletti die zette even aan op de laatste 200 meter. Ja, toen spurte die er vandoor.
1: Die zit ook wel echt op hardlopen.
3: Ja,
1: hè?
3: Die zit echt op hardlopen.
1: Ja, ook zo hard, joh. Gaan we even naar voetbal. Even totaal wat anders. EK Atletiek gaat nog 2 dagen door. Met dus als grote finale de grote Duplantis show op zondagavond. Echt.
0: Dat is ook echt letterlijk de finale. De afsluiting van het programma.
1: Ja, maar die gaat gewoon weer een wereldrecord proberen te springen. Ja. Mm. En dan springt hij waarschijnlijk over, 6 meter nog wat. 6 meter 28 is dat inmiddels?
0: Nee, hoger nog, toch?
1: Hoger?
0: Ja.
1: Dan springt hij over een flatgebouw.
0: Oh, nee, 2 meter nog wat.
1: Nee, 6 nog wat is het. Ja,
0: 6,36 of zo? 6,31?
1: 6,36?
0: Wereldrecord.
3: Ja, ik ben ook aan het...
1: Wereldrecord.
0: Nou, de voorbereiding is echt ter plekke wordt het opgezocht. Ja.
1: 6,31. Jeetje, Mina. Ja. Ja. Dat is ook niet normaal natuurlijk.
0: 6 meter 31.
1: Ja, nou ja, we gaan dus even... Daar gaan we echt voor zitten. Gaan we naar het voetbal. De lang verwachte transfer van Mika Gods van Ajax naar Paris Saint-Germain lijkt rond te zijn. Amsterdam hebben nog een akkoord bereikt met Paris Saint-Germain over de overgang van de Belg, die zich dan de komende jaren aan de tweevoudige Champions League winnaar gaat verbinden. Het zou gaan om zo'n 55 miljoen euro's. Dat door bonus nog kan oplopen tot 58 miljoen. Dus dan heeft Ajax weer een transfer gedaan. Die is toch de afgelopen jaren wel... Ja, Kenneth Taylor zit misschien, maar die was wel wat goedkoper. Maar toch, dit is wel echt een klapper die Ajax weer maakt. Dat is denk ik wel de eerste klapper sinds Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. Uh-huh. En Lisandro Martinez. Dat is toch echt wel zo'n 4-5 jaar geleden alweer dat ze zo'n knallen van een transfer maakten. Gods natuurlijk vorig jaar de belangrijkste speler van Ajax. Want ja, hij dubbele cijfers bij goals, dubbele cijfers assist.
0: Fantastisch resultaat.
1: Wel een hele grote stap naar Paris Saint-Germain. Maar Paris Saint-Germain is op zoek naar een linksbuiten achter het sterrenensemble wat ze hebben. En dan is het logisch dat ze een talentvolle linksbuiten zoeken. Ja, Gods valt wel in dat rijtje in Europa gezien. Dus, ja.
0: En dan nog naar nieuws uit Portugal.
1: Ja, het Britse wielertalent Finlay Tarling is daar op 19-jarige leeftijd overleden. Dan zult u zeggen van, goh, onbekende naam. Nou, dat was inderdaad een jonge Welshman, een wielertalent. Zijn broer is wat bekender, Joshua Tarling. Dat is een tijdritkanon onder andere. Maar deze was betrokken bij een ernstig ongeval in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd meteen stilgelegd na het ongeluk. Wat er precies is voorgevallen is niet helemaal duidelijk. Maar er gaan verhalen binnen de Portugese media dat hij in botsing zou zijn gekomen met een auto die tegen de richting in op het parcours reed. De organisatie liet meteen weten dat de wedstrijd werd geneutraliseerd en dat de podiumceremonies in ieder geval niet plaatsvonden. Dus dat is wel triest nieuws wat dat betreft. Toch hoor je dat vaak, hè, dat renners dan worden aangereden. Misschien dat mensen de avondetappe een tijdje geleden hebben gezien, waarin dat ongeluk van Team Sunweb met onder andere Tom Dumoulin, ja, die was er niet bij betrokken, maar die zat daarbij. Dat werd uitgelegd. Dat was ook, had ook een tegemoetkomende auto in een afdaling. Ja, dat, dan heb je op zo'n small racefietsje van carbon, ja, met een kilometer of 70, ja, bijzonder weinig te vertellen. Als je vol tegen een auto knalt. Gaan we even snel, want het is alweer 9.
0: Ja, het is de hoogste tijd om af te sluiten.
1: Het is echt, je zit ook echt op hete kolen, merk ik. Dat vind ik toch vervelend. Ja. Gaan we even naar een rondje betaald voetbal, even snel. Want er is gisteravond gevoetbald in de KKD en in de Eredivisie. We beginnen bij het eerste niveau. 6 wedstrijden gisteren. Roda Helmond 2-1. Heracles Den Bosch 3-2. Almere Jong PSV 3-1. NAC VVV NAC. Mooi eerbetoon naar onder meer het overleden. De overleden baby van Mats Seuntjens. Die verloren met 0-2 van VVV. RKC Dordrecht 2-2. En Eindhoven MVV 2-3. Dan vandaag 1 wedstrijd Volendam Topbos om 16:30. En maandag 3 potjes, waaronder de Graafschap Jong AZ om 20:00. Vitesse gaat op bezoek bij Jong Utrecht in stadion Galgenwaard. En Jong Ajax speelt thuis tegen FC Emmen. Gaan we naar de Eredivisie. Gisteravond 1 wedstrijd. Telstar Sparta 1-3. Dan vandaag 4 potjes. Willem 2 NEC om 16:30. Dan 19:45 Utrecht AZ. 20:00 Excelsior PSV en 21:00 Fortuna tegen Cambuur. Dan op de zondag nog 4 wedstrijden. ADO Groningen om 12:15. Feyenoord Go Ahead. En Twente PEC Zwolle om 15:30. En 17:45 sluiten we af in de Johan Cruijff Arena bij Ajax tegen Heerenveen.
0: Jasper, bedankt. Tot volgende week.
1: Goed weekend.

0: Dat was Justin de Wild, Cheerio op Radio Ideaal. Eigenlijk de enige plaat die hij kan zingen. Daar kan je moeilijk een half uur mee vullen, heb ik gemerkt, het Vierdaagse Feest. Maar goed, als je drie keer dat plaatje zingt...
1: Hij heeft wel meer nummers, hallo. Ja, hij doet maar, ze alleen niet meer, maar hij heeft wel meer.
0: Nee, goed. Het is tijd geworden voor Jesper Giezen.
1: Nee, Björn, ik vind dat jij nu Justin de Wild... Die doe je tekort.
0: Oké, maar goed. Door naar Jeanette met het laatste nieuws. Jeanette, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De mobiele flexflitser in Doetinchem staat sinds deze week aan de Liemersweg ter hoogte van sporthal Saza. De flitser stond daarvoor aan de Gaanderense weg en wordt elke 8 weken verplaatst tussen 3 locaties in een gemeente. Sinds de invoering zijn al 1000 snelheidsovertredingen geregistreerd. En naar verwachting blijft de flitser tot medio oktober aan de Liemersweg staan. Daarna verhuist hij opnieuw naar een andere aangewezen locatie.
0: Het burgemeester Kruifbad in Steenderen verwacht binnenkort de 25.000ste bezoeker van dit zwemseizoen. Die krijgt een feestelijk onthaal en een persoonlijk zwemabonnement voor 2027. Dankzij het warme zomerweer trok het openluchtzwembad de afgelopen weken veel bezoekers. Naast de zwembaden zijn er activiteiten voor jong en oud, waaronder speel- en duikmateriaal. En op 20 september wordt het seizoen afgesloten met een feestelijke slotmiddag en een groot springkussen.
2: Het Slingeland Ziekenhuis heeft een zilveren certificaat gekregen voor duurzaamheid. Het ziekenhuis bespaarde de afgelopen jaren fors op energieverbruik en zette stappen op het gebied van afvalscheiding en duurzame inkoop. Sinds 2018 daalde het stroomverbruik met ongeveer 1 miljoen kilowattuur per jaar. De organisatie wil de komende jaren verder verduurzamen en mikt op een gouden certificaat in 2029. Uiteindelijk wil Slingeland in 2050 volledig CO2-neutraal zijn. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
3: Het weer in de regio.
4: Vandaag hebben we een dag waarin het heel wat anders is dan de voorgaande dagen. Er is al meer bewolking en het is wel droog. Ten noordwesten van de Achterhoek, daar vallen wel wat buien. Maar hoe meer naar het zuidoosten, hoe droger het is. Ook komt de zon er af en toe door, maar gaandeweg de dag wordt het steeds zonniger. En in de middag kan het een graad of 26 tot 28 worden bij een zwakke tot matige noordenwind. Vanavond en komende nacht is het ook droog, koelt het af naar een graad of 14 tot 15. En morgen de zondag hebben we ook met wolkenvelden te maken, maar ook wel zonnige perioden. Kans op een bui is dan ook erg klein, de meeste plaatsen blijft het droog en dan wordt het 23 graden. Na het weekend weinig verandering in het weerbeeld. We hebben wolkenvelden, zon en maandag droog weer, maar dinsdag en woensdag is de kans op regen een stuk groter. Temperaturen zullen de week door liggen tussen 22 en 24 graden. En verder hebben we vooral met een westenwind te maken die matig is.

0: Funky Town, dat was Lips Incorporated in dit en dat van alles wat. Terwijl de regen naar beneden klettert in Zelhem. Wat heerlijk is dat, dat we allemaal weer een beetje frisse lucht krijgen van buiten. Komt ook Hugo Heideman binnen hier in de studio. Kortom, ook na 10 uur is de muziek gegarandeerd en schenken wij de koffie erbij. En dat zul je dan thuis toch ook even zelf moeten doen. Maar goed, muzikale omlijsting straks van Hugo Heideman na 10 uur. Ik wens je alvast een goed weekend. Tot volgende week. En geniet van deze regenbuitjes.
1: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl. Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
1: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah dat op 20 juni inging. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouwwiel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. En dan nog het weer tot besluit. Zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm vandaag met 24 tot 32 graden in het zuiden. Morgen is er ook zon en wolken, maar dan is het meest droog en ook wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn 10 minuten vertraging tussen Hoevelaken en Barneveld. En 10 minuten extra heb je nodig op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer file door de grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
0: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
5: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
6: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewi-team staat er

0: Ah, wat lekker zo'n begin op deze zaterdag muziekdag, luisteraars. Goedemorgen.
1: Hugo Heideman, Radio Ideaal.
0: Inderdaad, en welkom bij een nieuwe aflevering van Hits bij de Koffie op deze 15 augustus 2026. En ik heet u allemaal van harte welkom op deze prachtige zaterdag. Voor veel mensen even een opluchting, een klein beetje verfrissing. Zojuist al een klein buitje hier rondom de studio in Zelhem. De Achterhoek staat er weer klaar voor. Een nieuwe editie van Hits bij de Koffie. Met straks om 10:30 natuurlijk het streeknieuws met Jeannette Schmid vandaag. Renze Kuitert live hier in de studio, aansluitend op het regionieuws. En houden we het tropische klimaatje dit weekend en de komende week? Dat horen we zo meteen van hem. Wat gaan we krijgen? Wat voor weersituatie gaan we de komende dagen tegemoet? We horen dus zo meteen van Renze Kuitert. En direct daarna de Hollandse 3. De 3 best verkochte en meest gedownloade nummers van dit moment. Kortom, we draaien ze weer bijna non-stop achter elkaar tussen nu en 12 uur Hits bij de Koffie. En dat al vele jaren lang. Met zometeen muziek onderweg van Django Wagner samen met Sineke. Maar eerst deze van Donna Summer. We gaan terug naar 1988. En I Don't Wanna Get Hurt. Goedemorgen.

Ah, dat is altijd zo lekker. Dan hoor je door de ene luidspreker de zang en de andere de muziek. Dat was typisch de jaren 60. Muziek van de Hollies op Radio Ideaal. En Sorry Suzanne, wat een prachtig nummer blijft het toch. En daarvoor nog Django Wagner samen met Sieneke. En ook Donna Summer kwam voorbij. En dit is Douwe Bob samen met Sarah. Op Radio Ideaal, hits bij de koffie.

Een hele mooie uitvoering van Normaal op eigen kracht hier op gewoon de gezelligste Radio Ideaal. Vertrouwd dichtbij de streekomroep voor de Achterhoek. En we zijn er tot aan 12 uur met Hits bij de Koffie. Daarvoor draaiden we Douwe Bob samen met Sarah en Could Have Been Us. En Douwe Bob die timmert behoorlijk aan de weg. Volgens mij raken we hem kwijt aan Amerika, want hij heeft een optreden verzorgd samen met de Zac Man Band. En die, dat is een van de populairste country bands in Verenigde Staten van Amerika. En daar is hij uitgenodigd en heeft hij meegezongen voor 20.000 man. Wat prachtig mooi. Douwe Bob dus. Ik had altijd al verwacht dat hij een heel eind zou komen, ook in het buitenland. Over country gesproken, dit is Ellie Langley.

0: uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Smit. Het burgemeester Kruifbad in Steenderen verwacht binnenkort de 25.000ste bezoeker van dit zwemseizoen. Die krijgt een feestelijk onthaal en een persoonlijk zwemabonnement voor volgend jaar. Dankzij het warme zomerweer trok het openluchtzwembad de afgelopen weken veel bezoekers. Naast de zwembaden zijn er activiteiten voor jong en oud, waaronder speel- en duikmateriaal. Op 20 september wordt het seizoen afgesloten met een feestelijke slotmiddag en een groot springkussen. Een bestuurder van een bedrijfsbus is woensdagavond aangehouden na een eenzijdig ongeval op de N315 bij Zelhem. Op een rotonde reed het voertuig rechtdoor, waarna het over een droge sloot werd gelanceerd en in de bosjes tot stilstand kwam. Ambulancepersoneel controleerde de bestuurder ter plaatse. Daarna is hij meegenomen naar het politiebureau. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De populatie kerkuilen in de Achterhoek groeit opvallend hard. Volgens vrijwilligers is dat vooral te danken aan een goed muizenjaar en het verminderde gebruik van gif tegen knaagdieren. 40 jaar geleden leidde dat gifgebruik juist tot een sterke afname van het aantal kerkuilen. Het gaat dit jaar zo goed dat in sommige nestkasten voor de tweede keer jongen worden geboren. Vrijwilligers ringen de jonge uilen om de ontwikkeling van de populatie te volgen. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
2: Inderdaad, met dank aan Jeannette Smit voor het regionieuws. We gaan meteen door naar Renze Kuitert hier in de studio. Renze, goedemorgen.
3: Goedemorgen Hugo.
2: Ja, je hebt lekker weer meegebracht. Straks een paar druppels regen, maar dat raakte nauwelijks de grond volgens mij, hè?
3: Ik had net nog onderweg nog lichte regen tussen Vorden en Zelhem.
2: Maar dat is niet veel, hè?
3: Bijna niks. Nee. Ja, er komt met een beetje geluk krijgen we nog iets meer vanmiddag een paar druppels erbij. Mm-hmm. Maar goed, ik heb pas 0,3 mm neerslag en we zijn halverwege augustus. Dus het is nog steeds en het blijft ook voorlopig droog, Hugo.
2: Ja, maar een tropische temperatuur in de afgelopen dagen. Gisteren was het wel heel extreem, hè?
3: Ja, gisteren heb ik toch gemeend aan het eind van de middag een flesje bier te pakken. Want het was 36,6 graden op een gegeven moment. Dat is om een uur of vier.
2: Ja, dan moet je wel.
3: Dan moet je wel, ja. Maar je moet wel oppassen, want je ketst zo achterover. Het is zo op, hè. Het verdampt.
2: Ja. Ja, een halve liters of pijpjes?
3: Nee, ik heb pijpjes gehad.
2: Oh ja, nou, ook lekker. Ja, prima.
3: Precies. Maar vandaag, Hugo, een verademing voor iedereen, want de hitte is weg. En dat hebben we eigenlijk, dat is eigenlijk zonder een hoop geweld gegaan. Hè? Mm-hmm. Gisteren, wat ik net al zei, boven de 36 in de Achterhoek.
2: Ja.
3: En vandaag, ja, het is nog wat bewolking, af en toe wat zon. Ik verwacht vanmiddag nog wat meer zon en straks nog een licht buitje rond. Half één, denk ik, een paar druppels water. En de temperatuur 26, 28 graden vandaag. Heerlijk.
2: Lekker hoor. Het scheelt 10 graden met gisteren eigenlijk. Ja. Maar vaak heb je dan toch te maken met onweer en zo. Hè? Dat was nu helemaal niet.
3: Klopt, maar dat had ook te maken met de lucht. Gisteren was extreem droog. Hè? Dus dat heeft ervoor gezorgd dat we geen slecht weer gehad hebben.
2: Ja, precies.
3: Maar de droogte, Hugo. Hè? 306 mm neerslagtekort. We hebben het jaar 2018 al ingehaald. We liggen op koers richting
2: 76.
3: 1976. Ja. Ja, maar 306 mm is echt een vrachtwater. Dat heeft natuurlijk enerzijds te maken met een tekort aan neerslag. Maar ook er verdampt heel veel met die hitte. En vergeet niet, het is al bijna 2 maanden mooi weer. Hè?
2: Ja, precies.
3: Ik had vakantie. Volgens mij was het rond 20 juni. Toen was het al prachtig weer.
2: Ja.
3: En het is nu 15 augustus, moet je nagaan. We hebben alleen maar mooi weer gehad.
2: Mm-hmm. Alleen maar mooi
3: weer. En heet. Een hoop zon, een hoop warmte.
2: Ja. En we stevenen af dus op de droogte van 1976. Was er toen ook al sprake van eventueel natuurbranden en zo, wat je nu wel hoort?
3: Nou, dat weet ik helemaal. Dat kan ik me niet herinneren. Ik weet het helemaal niet.
2: Nee.
3: Dat weet ik echt niet.
2: Nee.
3: Ik denk het wel.
2: Was je toen ook alweer met het weer bezig en zo? Of,
3: nee, toen was ik alleen maar aan het vissen.
2: Nou ja, was het weer natuurlijk ook
3: wel. Ik deed niks anders dan vissen. Ik had zo'n poeg en hele dagen vissen.
2: Oh ja, ja. Hé, maar wat gaan we dit weekend krijgen en de komende week?
3: Nou, kijk, we gaan de warmte die weg, de tropische warmte is weg, die krijgen we helemaal niet meer terug voorlopig. Als je kijkt, wat ik net al zei, vandaag een mix van zon, een licht buitje denk ik nog straks.
2: Mm-hmm.
3: En dan vanmiddag wat meer zon, wat wolken erbij, 27 graden, misschien 28, heerlijk.
2: Vanmiddag droog?
3: Vanmiddag blijft het denk ik droog, ja. De buien, die buitjes die trekken richting noordoosten, gaan naar Duitsland wegtrekken en dan is het gewoon weer droog.
2: Ja.
3: Morgen een fractie koeler dan vandaag, 22, 23 graden, bewolking, wat zon. En dan krijgen we ook weer, dan zijn we ook weer van die tussen aanhalingstekens zwoele nachten af, Hugo. Mm. Volgende nachten wordt het weer een stuk frisser.
2: Van die plaknachten zeggen ze dan?
3: Ja, plaknachten, graden of 13 nog. Vannacht was het in Vlissingen nog 20 graden. Nou ja, dan heb je gewoon te maken met een tropennacht. Hè. Ja. En ik hoorde straks al dat in de beeld de 61ste warme dag van het seizoen is gemeten. Dus een warme dag is dan 20 graden plus aan één stuk door.
2: Gigantisch, hè?
3: Dus 61 dagen aan één 20 graden of meer.
2: Maar we krijgen dus voorlopig nog geen regen van betekenis, zeg maar.
3: Nee, maar ik heb goed nieuws. Want het lijkt erop dat we maandag, dinsdag... gaat de temperatuur richting de 20, 22 graden. En dat blijft de hele week, denk ik zo. Mm-hmm. Echt een beetje aan de onder het gemiddelde van augustus. Van medio augustus, zeg maar.
2: Scheelt
3: en dinsdag juist. En woensdag geven de modellen aan. Zou zomaar kunnen dat er dinsdag 5 mm in neerslag valt. In de Achterhoek. En dat woensdag idem dito. Maar goed, het is nog niet zo ver. Maar dan mag wat mij betreft een 100 mm neerslag vallen.
2: Ja, precies. Dat is wel echt een neerslagtekort. Zoals je ook al zegt, 360 mm, hè?
3: Ja, dus dat is een hoop, hoor.
2: Ja, dat is echt veel.
3: Ja. Ja. Dus de warmte zijn we kwijt. Ja. En we gaan volgende week vanaf dinsdag licht wisselvallig weer krijgen. Graad of 20, 22 gemiddeld.
2: Ja.
3: Ik vind het een verademing.
2: Ik wou zeggen, voor veel mensen zal het een verademing zijn. Dat is sowieso. Volgende week horen we wat er verder weer aankomt dat weekend. Maar eerst even een afkoeling dus komende week.
3: Zeker, heerlijk.
2: Mooi. Bedankt, fijn weekend.
3: Ja, jij ook.
0: De Hollandse 3. De beste 3 Hollandse hits hoor je hier. Dit is nummer 3.

2010 de vrienden uit Dalfsen of Rijssel en Viltje, zo heet dat. De nieuwe single van hun, ook een prachtige plaats. En zojuist op nummer 1 de koningin van het levenslied Corrie Konings. En er hangt iets in de lucht. En volgende week zaterdag natuurlijk weer een nieuwe editie van de Hollandse 3 hier op Radio Ideaal, even na 10:30. Direct naar het weeroverzicht met Renze Kuiterts. Radio Ideaal is er altijd voor u natuurlijk via Radio Ideaal of Ideaal Plus, ons themakanaal voor de man op de steiger. Ja, de man klimt binnenkort weer op de steiger, want volgende week is volgens mij de bouwvak alweer ten einde. Radio Ideaal is te ontvangen op de 99.5 of op de DAB Plus misschien wel, of op www.radioideaal.nl wereldwijd. Goed genoeg gepraat, we gaan door met de hits. Zometeen Supertramp, een hele mooie Breakfast in America, maar eerst terug naar de jaren 60 samen met The Trucks en With a Girl Like You hier op Radio Ideaal. Een lekkere bak koffie erbij en genieten van de mooie muziek.

en deze was speciaal voor Henk Wijngaard zelf. Gisteren geopereerd aan zijn hart en gelukkig is het goed gegaan. We wensen hem vanaf deze kant van harte beterschap, Henk Wijngaard. En dit was het hele mooie Nachtrijders op Radio Ideaal. Hits bij de koffie, we zijn er tot aan 12 uur. Zometeen nog een volledig uur met heel veel mooie nummers. En dit is eventjes terug naar 1996 samen met Fool's Garden en de Lemon Tree op Ideaal.

En dat was die False Garden en de Lemon Tree. We gaan er even uit zometeen voor reclame en het nieuws van 11 uur. En daarna nog een uurtje terug met Hits bij de Koffie. Hele mooie nummers. Onder andere eentje van Jannes. We hebben ook nog de George Baker Selection. Silvio en ook Boudewijn de Grote. Mooie klassieker. Dus hou hem hier op Radio Ideaal. Tot zo na 11 uur.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmode Hermans.
3: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
4: Geen idee. Snoeien?
3: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
4: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
4: Top, gaan wij iets leuks doen.
2: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
1: Wie de schoen past, heeft een koopje.
5: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: aflevering. Ons Heli team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek Heli.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er meerdere vermisten. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van het havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem is en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP en dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met het water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS-journaal.
0: Heli, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hevu.nl en start samen.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
2: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: prachtig mooie zanger Jannes uit het Drentse land, de piratenkoning aller tijden. En dit was Laat Vandaag de Zon Maar Schijnen. En dat gaat ook vast nog wel gebeuren. En als eerste draaiden we de George Baker Selection in de uuropener en Tell Me Why. Luisteraars, goedemorgen. Welkom terug, deel 2 van Hits bij de Koffie. Tot aan 12 uur, bijna non-stop.
1: Oké. Okay.

groeide ermee op. Boudewijn de Groot, terug naar 1978. En wel in de live-uitvoering met Verdronken Vlinder. Radio Ideaal, hits bij de koffie. Het is tijd voor een Duitsstalige van Renate und Werner op deze zaterdagmorgen.

0: jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. De mobiele flexflitser in Doetinchem staat sinds deze week aan de Liemersweg, ter hoogte van sporthal Saza. De flitser stond daarvoor aan de Gaanderenseweg en wordt elke 8 weken verplaatst tussen 3 locaties in de gemeente. Sinds de invoering zijn al duizenden snelheidsovertredingen geregistreerd. Naar verwachting blijft de flitser tot medio oktober aan de Liemersweg staan. Daarna verhuist hij opnieuw naar een andere aangewezen locatie. Het Slingeland Ziekenhuis heeft een zilveren certificaat gekregen voor duurzaamheid. Het ziekenhuis bespaarde de afgelopen jaren fors op energieverbruik en zette stappen op het gebied van afvalscheiding en duurzame inkoop. Sinds 2018 daalde het stroomverbruik met ongeveer 1 miljoen kilowattuur per jaar. De organisatie wil de komende jaren verder verduurzamen en mikt op een gouden certificaat in 2029. Uiteindelijk wil Slingeland in 2050 volledig CO2-neutraal zijn. De Graashap heeft de 18-jarige Finse buitenspeler Toivo Meero vastgelegd. Hij komt over van HJK Helsinki en tekent een contract voor 3 seizoenen met een optie voor een extra jaar. Voor Meero is het zijn eerste avontuur buiten Finland. De linksbuiten maakte onlangs nog 2 doelpunten in de voorrondes van de Conference League en kwam meerdere keren uit voor jeugdteams van Finland. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

prachtig. Agneta Veldskog uit Zweden. En ze was natuurlijk lid van de band ABBA. En dit was I Won't Let You Go. En daarvoor nog een hele mooie van Richard Marx met Right Here Waiting. Dat was een grote hit van hem. En dit was Satisfied. Bijna non-stop Radio Ideaal. En we gaan door met een oud singeltje. En dat is eentje van VOF de Kunst. Een paar grote zomerhits hadden ze. En dit was Waar Heb Ik Jou Meer Gezien?

0: dat was die muziek van The Fortunes en This Golden Ring. En dit was hem weer, Hits bij de Koffie voor deze zaterdag. En rest mij nog Joyce even te bedanken van de Paloma's voor het brengen van die prachtige single. Joyce, goedemorgen, hè?
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, dat kon nog mooi eventjes.
1: We hadden nog even wat goed te maken van vorige week.
0: Ja, de dus single denk... jullie zouden eigenlijk de single meebrengen, maar dat was even niet in gedachten.
1: Ja, we hebben goede communicatie, zoals altijd.
0: Dus
1: ik heb hem nog even langsgebracht.
0: Ja,
1: en een mooi potje erbij.
0: Prachtig mooi, prachtig mooi. Krijg je zeker een plaatsje in de studio, Paloma botje.
1: Top.
0: Ja, en natuurlijk ook de single. Moet er misschien nog olie bij? Dit is B-kantje, Hawaii tattoo, oftewel de Paloma tattoo. Ook een mooi, hè?
1: Zeker, dat is ook leuk.
0: Ja. Succes met de optredens en bedankt natuurlijk voor de komst hier naar de studio nog eventjes.
1: Ja, graag gedaan en bedankt voor de koffie.
0: Ja, lekker hè? En een gebak erbij nog, hè? Of heb je niet gehad?
1: Ik heb het gebak gemist.
0: Oh, dan krijg je dat zo meteen nog even.
1: Och, och, och.
0: Dit was hem weer, Hits bij de Koffie voor deze zaterdag. En bedankt aan de Paloma's, Joyce, voor het brengen van het singeltje en het mooie bordje. En ik wil ook Richard even bedanken voor de doos Merci. En Rinus voor de appeltaart. Lekker. We worden flink verwend vanochtend hier in de studio. Zometeen veel plezier met Martin Bloemendaal en zijn middagpotpourri tussen 12 en 2 uur. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering, dan met Johnny Reinsen, vriend en collega. Hij zal dan het programma Hits bij de Koffie verzorgen. Fijn weekend en graag tot dan. En Joyce, de groeten aan de rest van de band, hè?
1: Zal ik doen. Fijn weekend, hè?
0: Dankjewel.
1: Hey,
0: yo.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

0: Oegeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Van vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie gooi naar aanhangerschap.nl.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
5: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
3: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
6: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
7: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
8: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
9: Of zo.
10: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
7: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
11: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
12: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
13: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
14: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
15: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewu-team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu.

heerlijk muziek uit 1987. Fleetwood Mac hoor je en Isn't a Midnight. En luister eens, een hele goede middag. En van harte welkom terug bij de tweede, of eerste aflevering weer van dit, deze zaterdag, 15 augustus 2026. Hugo Heideman, bedankt voor twee lange hits bij de koffie. Dat is een geweldige show weer. En tot aan twee uur zit middagpopperie met lekker gevarieerde muziek. Of steeds half twee, dan hebben we het rustpuntje. Maar daarvoor die tijd half één natuurlijk ook de beurplaats. Met deze week wordt het muziek van vader Abraham. En gaat hij naar Serenberg toe. Nou, zover is het nog niet. Eerst meteen muziek van Jan Smit. Blijf gewoon gekluisterd aan de radio.

Mooie combinatie deze. Mr. Elton John samen met zangeres Dua Lipa. En Cold Heart op Radio Ideaal. Wat was het een grote hits. En je hoort hem nog regelmatig voorbij komen op de radio. Middag Popperie, daar luister je naar zometeen de Bumplaats. Wordt dus muziek van vader Abraham en gaat hij naar Serenberg toe. Nou, zover is het nog niet. Dit is muziek van Starship. Janice is trouwens onderweg.

Volgens mij kan iedereen wel mee zingen, deze van Jannes. Het is exact 12:30 geworden. Dus we maken plaats voor de bumplaat voor deze zaterdagmiddag. Deze week dus naar Serenberg toe. En wel naar Leo en Hermien Waanders. En mooi dat jullie daar meeluisteren in Serenberg. En Leo en Hermien Waanders wou graag een nummer horen van vader Abraham. En bedankt, lieve ouders. Ik heb hem hier klaarstaan voor jullie. Ga ervan genieten. En bedankt voor het insturen van jullie bumplaats daar in Serenberg. Ik hoop voor jullie, vader Abraham.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. De mobiele flexflitser in Doetinchem staat sinds deze week aan de Liemersweg, ter hoogte van sporthal Saza. De flitser stond daarvoor aan de Gaanderenseweg en wordt elke 8 weken verplaatst tussen 3 locaties in de gemeente. Sinds de invoering zijn al 1000 snelheidsovertredingen geregistreerd. Naar verwachting blijft de flitser tot medio oktober aan de Liemersweg staan. Daarna verhuist hij opnieuw naar een andere aangewezen locatie. Het Slingeland Ziekenhuis heeft een zilveren certificaat gekregen voor duurzaamheid. Het ziekenhuis bespaarde de afgelopen jaren fors op energieverbruik en zette stappen op het gebied van afvalscheiding en duurzame inkoop. Sinds 2018 daalde het stroomverbruik met ongeveer 1 miljoen kilowattuur per jaar. De organisatie wil de komende jaren verder verduurzamen en mikt op een gouden certificaat in 2029. Uiteindelijk wil Slingeland in 2050 volledig CO2-neutraal zijn. De Graafschap heeft de 18-jarige Finse buitenspeler Toivo Meero vastgelegd. Hij komt over van HJK Helsinki en tekent een contract voor 3 seizoenen met een optie voor een extra jaar. Voor Meero is het zijn eerste avontuur buiten Finland. De linksbuiten maakte onlangs nog 2 doelpunten in de voorrondes van de Conference League en kwam meerdere keren uit voor jeugdteams van Finland. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

Ah, lekker terug in de tijd. Kort tijd voor Barry White destijds met You See the Trouble with Me. En daarvoor hadden we nog streeknieuws met Jeanette Smits en daar weer voor Drijven de Beunplaats. En was dit wel muziek van vader Abraham en ging die naar Leo en Hermine Maanders in Seerberg.

Altijd herkenbaar en lekkere muziek van de heren van Bovoy toch? Van het album De Strawfox en anderen was dit achter het gedien. En verzamelt u dus van deze heren. Je luistert naar Middag Potpourri met... Altijd herkenbaar en lekkere muziek van de heren van Bovoy toch? Van het album De Strawfox en anderen was dit achter het gedien. En verzamelt u dus van deze heren. Je luistert naar Middag Potpourri met Engelstalig muziek van Gigi Anderson. Een prachtig zomersnummer. Hier is African Baby.

Het valt onder de categorie tijdloze muziek. Deze van Kenny Rogers samen met Dolly Parton. En die worden Islands in the Stream. Zo, het eerste gedeelte zit daar alweer op. Vliegen die uurtjes voorbij als het gezellig is op de radio. Zometeen het nieuws, bijbehorende reclame. En dan na de klok van 1 uur vlug weer terug voor het tweede bedrijf. Graag tot zometeen.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan wordt

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
5: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
6: En dat maakt het verschil in het veld.
5: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
7: Echte barbecuers kies voor vleesboerderij Garrison Utoldig. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison Utoldig. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuur tussen Israël en Hezbollah inging. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Bij de brand in de Hoge Venen in het oosten van België is al 900 hectare natuur verloren gegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. In de Ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de Ronde van Portugal in versoberde vorm verreden. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
10: Niet te geloven, wat een keuze. Wauw, wat een mooie tuinmeubels. En, oh, daar. Dat is nog eens betaalbaar. Die sportieve vrije tijdskleding neem ik gelijk mee. Allemaal gewoon in Hengelo bij Goossens Atomica.
11: De zomer is nog lang niet voorbij. Maar je kunt nu al wel profiteren van spectaculaire kortingen op tuinmeubelen en kleding tijdens de opruiming bij Goossens Atomica. Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé de Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar de Groes. Bij ons kan het allemaal.

muziek uit de jaren 80. De dames van Lois Lane hoorde je en Break It Up op Radio Ideaal. En daar begonnen we het tweede uur mee van dit programma Ideaal. Met middagpopperie. Ook een zaterdag tussen 12 en 2 op de frequenties van Radio Ideaal. Straks hebben we nog het rustpuntje. Ditmaal muziek geworden van Madonna en Live to Tell gaan we draaien als rustpuntje voor deze zaterdagmiddag. Maar zover is het nog niet. Zometeen muziek van Emmy McDonald's. Nederlandse muziek hebben we nog van José Sepp. Blijf gewoon gekluisterd aan de radio. We gaan verder met de vette nummer 1 hit van de George Baker selectie doen. Destijds de grote deurbraak. Hier is Paloma Blanca.

eventjes een beetje stil rond deze dame. Amy McDonald met dit nummer, This Is The Life. Mr. Wakkerwell was ook als een groot nummer voor haar. Maar wie weet komt ze zo in het niets weer opduiken, deze Amy McDonald dus. En je hoort het hier in het programma Middagpopperie. Je hebt gewoon de gezelse radio ideaal. Verder met muziek van Ray Parker Jr. Tijdje niet meer gedraaid, blijft een lekker nummer deze. Ghostbusters. Rustpuntje komt eraan.

blijft een prachtig nummer deze van zangeres Madonna uit haar gouden jaren. Love to Tell, dat was deze getiteld. En zij was vandaag verantwoordelijk voor het rustpuntje hier in het programma Middagpopperie.

0: Paling Sound op je radio. BZN uit 1977 met in de mar Sevilla. En je luistert naar Middag Poppy, gewoon nog zelfs Radio Ideaal. Dit is de Bos, Bruce Springsteen. Tandem Den de West op Radio Ideaal.
1: Middag Poppy, Middag Potpourri.

grootheid voor Bluff en Gijken en Zoutelanden getiteld. Zo, middag Papri zit er alweer op voor deze zaterdag. Maar laten we gewoon op frequentie staan van Radio Ideaal. Zometeen op deze zetel Rob de Brouwer met zijn muzikale brouwerij. Daar zitten we helemaal klaar voor. Daarna hebben we Wetsemmeling met de muziekcocktail en nog veel meer mooie programma's. Het hele weekend door natuurlijk hier op Radio Ideaal. Volgende week zijn we er weer met dit programma. Ik ben er zelf morgen vroeg tussen 9 en 11 weer met het programma Gouden Groeven. Graag tot dan en anders tot volgende week. Fijn weekend, dag.

0: Buurvrouw.
1: Hey, buurman.
0: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.

0: Hey draadnagels, op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelhem. Daar mooi wezen, daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel, kiel, kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alderbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En ik sta bij nog met
4: ze schelden hoe de korte bal iedereen. RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.
5: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
6: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou zijn gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. De wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
9: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
10: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje. Voor 1 meisje.
11: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
10: In dat geval, Schoenmode Hermans.
9: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
12: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot Eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
11: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
10: Wie de schoen past, heeft een koopje.

Ja, ik moest beginnen met een lekkere plaat. Dat was een voorwaarde vandaag, met een lekkere plaat beginnen. Nou, ik dacht dat het aardig gelukt is, toch? Jazeker toch wel? Ja,

Ja, en die lekkere plaat die was van Cortina and the Waves, Walking on Sunshine. En daarmee uit de plaat uit de jaren 80. Goedemiddag en welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Muzikale Brouwerij. Jouw break van de zaterdagmiddag. Ja, vorige week hadden we nog de zomerse Muzikale Brouwerij. Nou, we kunnen wel door blijven gaan. Jongen, het ene record naar het andere record, niet te geloven. Bedankt collega Martin Bloemendal voor zijn middagpopperie tussen 12 en 2 hier op Ideaal. Nou, we zitten weer boordevol lekkere muziek. Ons item natuurlijk elke uur. Ja, dat is natuurlijk de Vlaams-Belgische plaat. Nou goed, we zijn weer compleet. Ik zeg goedemiddag. Fijn dat je luistert, fijn dat je erbij bent met de beste 70's en 80's die vandaag voorbij gaan komen. En natuurlijk is zij er ook weer, koffiejuffrouw Ria. Ja, ja, zeker. Hey. Absoluut. Misschien wel ijskoffie, wie weet het wel. Oh. Moet ik ze lief aankijken.

0: Mag ik meedoen?
1: Mag even, ja? Komt ie.
0: Ja. Ja, dat achtergrondkoortje, dat blijft me volgen, hoor.
1: Echt.
0: Ja, mijn zus hebben me er vroeger voor op willen geven. Dat ik mee mocht doen op tv met het achtergrondkoortje, maar... Ja, dan moet je uitgeloot worden. Dat is niet gelukt. Misschien is het ook wel beter, denk ik. Dan Hartman, disco muziek uit de piep begin jaren 80, We Light My Fire. En we hadden de Belgische zanger Moustache. Dit is eigenlijk een nummer uit de eindjaren 50, begin jaren 60 van Fats Domino. Maar dit was een leuk jasje gestoken in de jaren 70. En dat heette dan weer Lazy Lady. Hartstikke idee. Ja, koffiejuffrouw Ria die zit al te knikken, want die heeft een paar dingen gedaan. Ja, vorige week had ik eigenlijk beloofd om nog iets van Yara Beeks te draaien. Ja, ik heb het ook afgelopen week in de muziekservice in de ochtend even vermeld. Ja, door de drukte allemaal vergeten. Nu staat hier op mijn playlist in hoofdletters Yara Beeks draaien. Nou, dan moet op dit uur toch lukken, dacht ik zo. En ik denk toch wel weer even de nieuwe, hè? Die vinden wij leuk, hè? Ja. Ja, koffiejuffrouw Ria die heeft hier al wat doorgeslagen dat er een verzoekplaat binnen is gekomen. Dat is mooi. Maar wel in het tweede gedeelte. En heb jij een verzoekplaat voor jezelf of voor iemand anders? Als het uit de jaren 70 of 80 komt, dan mail het ons even op brouwerij@radioideaal.nl. Heel makkelijk. Laat het gewoon weten, dus. Mail het naar brouwerij@radioideaal.nl. Ja goed, wij zijn toe aan 3 non-stop. We gaan naar de jaren 80, naar de jaren 70, maar eerst deze. We gaan naar het jaar 1986, waarin Boston een hele mooie plaat uitbracht. En die heet Amanda. MUZIEK

Nou, heel mijn dag is weer goed. Mijn weekend wel, denk ik. Ach, ach, ach. Ik vind het zo geweldig, dit. Is zo'n mooi nummer, dit. Je weet dat mijn absolute 80-hit is... Are Your Speedwagon, Keep On Loving You. Maar dit is de nummer 2, hoor. Ja, dit is bijna de nummer 2 wel. Ja, Toto zit er ook nog tussen met Afrika. Maar dit is zo mooi. Just Around the Corner van Kakwabin. En tot mijn grote schrik zie ik dat in het volgende uur in de playlist staat ook Are Your Speedwagon. Ah, wel een andere, maar ook een hele mooie. We hadden daarna voor de Sunday Skifflers, heten ze, met de Bony Fingers. En we hadden uit de 1986 de formatie Boston met Amanda. Het is weer tijd voor een jaren 70 plaat. En deze groep, deze band, is een Nederlandse band die we nu gaan draaien. Hij is opgericht in 1967 in Stramprooi in het Nederlands Limburg. En van oorsprong was het een showorkest. Het zijn de Classics. Ja, de Classics die scoorden vooral in de jaren 70 hits. De grootste successen waren van hen My Lady of Spain, Sunshine Baby en Yellow Sun of Ecuador. En dat laatste nummer bereikte zelfs in België een nummer 1 notering. En bij ons kwam die niet hoger als een nummer 5 positie, maar ook een prima score. We gaan iets draaien van de Classics. We gaan terug naar 1974 met deze opname van hun en die heet Gimme That Horse.

Ja, de Doobie Brothers. Uit de jaren 70. En de Long Train Running. En daarvoor uit 1974 alweer de Classics. En Gimme That Horse. Het is tijd voor ons item van dit uur. En dat is de Vlaams-Belgische plaat die we doen. En dat gaan we doen met een zanger die heet Arthur Achille Albert Blankaert. Dat zal je niet veel zeggen, maar als ik zijn artiestennaam noem, dan zal je het ongetwijfeld weten, want dat is Wil Tura. Ja, hij begon zijn professionele carrière in 1957 en beleefde in 1962 zijn echte doorbraak, waarna hij uitgroeide tot een van de bekendste en succesvolste Vlaamse artiesten aller tijden. Tot zijn talloze reeks hits behoren onder meer Eenzaam zonder jou uit 1962, 1964 Draai dan 797204, El Bandido uit de jaren 60, we hebben ook nog Arme Joe. Het kan niet zijn uit de eindjaren 60, Hopeloos uit 1981 en Mooi is het leven uit de eindjaren 80 en Hoop doet leven uit 1993 en een jaar later Het hele mooie hemelsblauw uit 1994. Hij bracht eveneens meer dan 100 albums uit. Vanwege zijn grote populariteit en vooral in Vlaanderen en in zijn langdurige aanwezigheid in de muziekwereld wordt Wil Tura ook wel de keizer van het Vlaamse lied genoemd. En wij pikken die ene eruit uit 1981, Wil Tura. Het werd ook een klein hitje hier in Nederland. Zijn grote hit van toen, Hopeloos. MUZIEK

0: En dat het deze is geworden, ja, het was eigenlijk niet de bedoeling.
1: Nee.
0: We zouden een totaal andere draaien van Joe Jackson, maar we laden hier altijd alles in de computer in de cd-spelers. En tot mijn schrik zag ik dat er dan nog niets in stond, dus we moesten heel snel handelen. Secondenwerk. Dus klikten we heel snel aan Joe Jackson met Step In Out. En dat kwam uit 1982. Lang niet meer gehoord, maar wel een heel leuk nummer. En daarvoor ons item van dit uur, de Vlaams-Belgische plaat. 1981 was dit van Wiltura en zijn Hopeloos. Straks in deel 2 hebben we er weer eentje. De Vlaams-Belgische plaat, die we voorlopig doen als natuurlijk ons item. Goed, wij gaan nu even terug naar de jaren 70. En daarvoor gaan we even gas erop gooien, beste mensen. Kom maar. Ja. Even gassen, kom maar. Ja, hop.

thuis, op je werk of in de auto. Radio Ideaal. Radio Ideaal. De muzikale brouwerij. De break van je zaterdagmiddag.

Wat is dit toch een prachtig nummer. 1984 nummer 1, George Michael, Careless Whisper. En voor mij een ultieme herinneringsplaat. Waarom? Deze plaat doet me heel erg herinneren aan mijn militaire diensttijd. Want ik heb het wel verteld, tijdens die diensttijd zat ik in Blerik bij het station vlakbij. En wij gingen daar altijd naar discotheek in Blerik. Dat heette toen, ik heb het niet opgezocht, ik heb het hier voor me bestaan. Het bestond echt dus, jaren 70 en 80. Officieel was het discotheek De Kelder. Maar soms in de wandelgangen het Keldertje genoemd, inderdaad. Deze bar dancing die vond zich destijds aan de Steegstraat. De grote Steegstraat genoemd. In het voormalig Volkscafé Zaal Tivoli. Locatie Steegstraat in Blerik. Het Keldertje. Ja, daar gingen wij altijd heen. En deze plaat, beste mensen, die werd er ontzettend veel gedraaid. Goed, we gaan even op naar het nieuws van 3 uur. En daarna zijn we snel terug. Nu terug naar de jaren 70 met de Bay City Wallace. En de Saturday Night, die komt eraan hoor.

0: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploegenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigden Isabel van den Berg, Britt de Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de 8e en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Minke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
4: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
5: Schat, de oprit is echt bult en gat.
6: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
5: Veldhuizen wie?
6: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
5: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
7: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
8: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
9: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
8: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.

Ja, enkele jaren geleden ook eens live mogen zien. Deze Brian Ferry van Roxy Music. Dit was een van hun hits in 1979. En dat heette de Dance Away. We zouden eigenlijk de Angel Eyes doen. Maar ik dacht, ja, dit is toch ook alweer een hele tijd terug. Leuke plaat, deze Dance Away. Goed, we zouden eigenlijk in deel 1 Yara Bakes gaan draaien. Maar we hadden niet zo heel veel tijd meer over. En het nummer duurt toch al niet zo heel lang van Yara. Dus hij komt nu voorbij. En je mag ook meezingen. Want in dat stukje, dat doet ze ook op het podium. Dan kan je eventjes hey meezingen. Dat is wel leuk. Dus de nieuwe single van Yara Bakes is onderweg. En die heet The Brighter Days. Welkom in deel 2. Dit is de muziekservice. Niet de muziekservice, maar de muzikale brouwerij. Dit is de break van je zaterdagmiddag.

Wat een geweldige stem en wat een geweldige zangeres. Daar blijf ik echt bij. Deze Yara Bakes en je hoorde haar nieuwe single en die heette The Brighter Days. Goed, we gaan nu terug naar drie zingende zusjes uit Zuid-Limburg. Ja, en Mississippi die stond in minstens 15 landen op nummer 1. Dan heb ik het natuurlijk over de formatie Pussycat. Ze hadden maar liefst 7 top 10 noteringen in de Nederlandse top 40, waarvan zelfs 2 nummers op de eerste plek kwamen te staan. Het nummer wat je nu zo hoort, dat ontstond in 1983. En dat stond toen op een hoogste positie als een 15e plaats in de Nederlandse top 40.

Uit de jaren 70, de formatie Kiss. En wat was dat een hele grote hit. I Was Made For Loving You. En daarvan 1983, de Limburgse formatie Pussycat. En je hoorde de Lovers of a Kind. Je weet het, verzoekplaten zijn altijd welkom. En dat kun je doen door middel van een mail te sturen. Als je dat dit weekend doet, begin volgende week. Dan zouden we daar volgende week mee aan de slag kunnen. Natuurlijk alleen de voorwaarden. Het moet uit de jaren 70 of 80 komen. En heel goed dat koffiejuffrouw Ria nog even meedenkt. Want ze zegt het mag ook een Vlaams-Belgische plaat zijn. Dat mag ook. Dat is voor ons item. Dat is ook altijd welkom. Mail het dan even naar brouwerij@radiobdl.nl. Dus een verzoekplaat voor jezelf. Herinneringen lang niet gehoord voor iemand anders. Laat het ons weten op de mail. brouwerij@radioideaal.nl. Ja. Ach, wat gezellig weer. Een sfeertje weer. En koffiejuffrouw Ria die doet zijn best. Niet alleen verse cappuccino, maar ook nog een lekkere cake daarbij. Dat vinden we lekker. Drie non-stop gaat gebeuren. Tweemaal naar de jaren 70, maar we gaan eerst terug naar het jaar 1987. Toen deze hele mooie opname uitkwam. Gino Vannelli en zijn Wild.

Ja, je hoorde achterin volgens muziek van Gino Vannelli, The Wild Horses. Dit waren de Trams in 1976 met Hold Back the Night. En daartussen zat Jack Jersey uit 1974 met Don't Break This Heart. En altijd zielig hoe die man ten einde is gekomen, want deze Jack Jersey is niet oud geworden. Want in 1988 werd een tumor ontdekt, onder andere in zijn strottenhoofd. En het duurde ongeveer een jaar of acht in 1996. Toen werd hij heel ernstig ziek. En in 1997 overleed hij daaraan. En hij is maar 55 jaar oud geworden. En dat is niet oud. Wij gaan nu terug naar een formatie die heette de Third World. En dat is een Jamaicaanse reggaeband. Helemaal uit het verre Jamaica. Met invloeden van de soul, funk en disco. De groep die is opgericht in 1973 en bracht sindsdien meerdere albums uit. Tot de meest bekende nummers behoort dan nog meer het nummer Now That We Found Love uit 1978. Maar wij draaien anderen uit 1982. Deze haalde als hoogste positie een nummer 3 geluid in de Nederlandse top 40. En die heet The Twadja Love.

Ja, van deze formatie Keep On Loving You is mijn absolute favoriete jaren 80 plaat aller tijden. Al jaren en jaren lang. Maar dit is toch ook geweldig. Take It On The One, heerlijk. Are Your Speedwagon, prachtige muziek. Daarvoor Third World en The Twilight Love. En daarmee gingen we terug naar de begin jaren 80. Het is weer tijd, jazeker, voor onze Vlaams-Belgische plaat. En dit keer gaan we naar een zangeres. Die heet Laura Lin. En ze had een heel leuk plaatje gemaakt. We feesten heel de nacht. MUZIEK

fluiten, hè? Wij kunnen fluiten. Ja. De formatie Paperlace, 1974 was het alweer. En Billy, Don't Be a Hero, met daarvoor ons item van dit uur. De Vlaams-Belgische plaat van Laura Lin. En die heette We Feesten Heel de Nacht. Ja, en volgende week natuurlijk weer een nieuwe Vlaams-Belgische plaat in deel 1 en deel 2. Goed, ik heb nog iets anders te melden, want namelijk de vondst van een 35 jaar oude marsreep, dat is helemaal viral gegaan. En dat is omdat de chocoladereep 56% zwaarder is dan de versie die tegenwoordig in de supermarkt ligt. Ja, het verschil dat zou aantonen dat producten steeds kleiner worden, terwijl de prijzen stijgen. 35 jaar oude marsreep gevonden, kijk. En dan 56% zwaarder is dan de nieuwe versie. Ga er maar aan staan. Ja, wat ik niet moet vergeten is een verzoekplaat draaien. En dat zouden we moeten doen tussen 3:30 en 4:00. Ik dacht dat dat aardig gelukt is. Hallo, muzikale brouwerij. Ik wil graag aanvragen China Crisis met Wishful Thinking. Omdat ik dit een kippenvelplaat vind. Nou, liefst tussen 3:30 en 4:00, als het kan. Groetjes uit Zelhem van Jos. Nou, Jos, wij gaan inderdaad terug naar 1984. Jouw favoriete plaat, China Crisis. Hele mooie plaat hoor, Wishful Thinking.

Jos uit Zelhem heeft hem aangevraagd hier op de mail. Omdat hij dit een kippenvel plaat vindt. Nou, Jos, ik ben het wel met je eens. Dat dit een hele mooie plaat is. 1984, China Crisis. En je hoorde de Wishful Thinking. Ik zie dat we weer plaats moeten gaan maken. Ja. Ach, ach, ach, de tijd vliegt voorbij, hè. Ja goed, ik moet nog het een en ander aan de kant gaan schuiven hier. Want ik moet plaats gaan maken voor mijn collega Bert Zemmelink. Zo dadelijk met zijn muziekcocktail hier op Radio Ideaal. Hij neemt je mee tot aan 6 uur. Met zijn cocktail. Ja. Ja, dat kun je verstaan onder hele lekkere platen. Dus hou hem gezellig aan zo dadelijk. Daar gaat Bert er helemaal los mee. Absoluut. Goed, dit was die weer voor vandaag. De break van je zaterdagmiddag. De muzikale brouwerij. Op deze 15 augustus. Ja, in de wandelgangen gaan wat dingen rond hier bij Ideaal. Dat er een Nederlandstalige dag aankomt. Dat duurt september geloof ik, maar ik weet het niet. Ik hoor het allemaal, hè, in de wandelgangen. Dus hou het een beetje in de gaten, beste mensen. Hou het in de gaten. Goed, nog even onze tune. Zingt u en doet u nog even mee? Ja, toch gezellig. Kom op, eventjes nog. Ja. Dag vriendjes. Dag vriendinnetjes.

Pam. Ja, en dan heb ik ook nog een mail gehad op de valreep van een Cliff Richard fan. En die zei, Rob, als item kun je in de plaats van een keer van Elvis Presley, dat heb je een tijd geleden gedaan, een keer een Cliff Richard item doen. We gaan erover nadenken. Dat gaan we zeker doen. Cliff Richard, daar eindigen we mee uit de eind jaren 70. We don't talk anymore. En dat ga ik zeker niet doen. Ik ga het stokje overgeven aan Bert Semmelink zo dadelijk. De muziekcocktail hier op Radio DL. Fijn weekend. Tot aanstaande maandag of tot volgende week.

0: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: De Kovic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
4: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
3: Ja.
4: En? Werkt het?
3: De koeien zijn tevreden.
4: En jij?
3: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
5: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
6: Of dame?
5: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
7: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. En het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voerde Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart. Maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden. Dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
10: Hey buurman.
11: Dag buurvrouw.
10: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
11: Dank je. Lekker hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
12: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zellum. Oh ja, je maatje
6: mag natuurlijk gezellig mee.
13: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
14: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
15: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hoge Voort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.

0: minuutjes over vier mensen. Een hele goede middag. Even lekker terug in de tijd met deze mooie hits. La Bouche, Be My Lover, 1995. Juni 1995, om precies te zijn. Stond 13 weken lang in de hitlijsten. Bereikte nummertje 2. En dat was daarbij ook nog eens een keer nummer 1 hit in Duitsland, Italië en Zweden. En de band was afkomstig uit Duitsland met hoogstzakelijk een Amerikaanse bezetting. Wat hebben we allemaal voor je in petto? Een heleboel lekkere muziekmensen. Zo meteen rond kwart over hebben we de weekendschijf. Dat zijn Ray en Beer. Ik had er nog nooit van gehoord, maar goed. Collega Rob de Brouwer, bedankt voor de afgelopen 2 uur gezelligheid. En we gaan ons best doen, Rob, om er weer iets moois van te maken. We hebben een lekkere playlist samengesteld met veel zomerse hit. Wat dacht je van deze? Calvin Harris en Summer.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Lekker nummertje deze van deze man, Calvin Harris en Summer. Ja, nou, zomer hebben we genoeg mensen. Het is vandaag een beetje regenachtig, maar goed, die regen is welkom, denk ik. Wat de meeste mensen betreft. Je hebt natuurlijk altijd uitzondering daar gelaten. Lekkere muziek, zoals gezegd. We hebben nog meer lekkere muziek voor je. Wat dacht je van deze die er zo meteen aankomt?
1: Het is een feestje op je radio. Met de muziekcocktail. Muziekcocktail. Op Radio Ideaal.

0: even lekker een feestje bouwen, mensen, met deze man. Marco Schuitmaker, de Engelbewaarder. Nummertje kwam uit in september 2022. In 2023 verscheen hij een beetje in de hitlijsten. Was nummertje 4 in de top 40 en stond er wel eens 25 weken lang in. Dat is een dikke hit. En hij was bovendien nog eens een keer diamant in Nederlands. Lekkere muziek hier in de muziekcocktail met ondergetekende bedsammeling tot 6 uur bij je. En met nog een heleboel lekkere muziek. We gaan over tot de orde van de dag.
1: De muziekcocktail weekendschijf.
0: Ja, er zijn vandaag niemand minder dan Ray en Beer. En zij hebben het over de Zonnebank. Ray en Beer bestaan uit Raymond Vliekes, oftewel Ray en Berend Serban. Beer zijn twee 23-jarige vrienden uit Amsterdam die met hun single Fluitje en vooral Zonnebank razendsnel landelijke bekendheid krijgen. Hun muziek is een mix van volkspop, feestmuziek en humor en ging viraal via TikTok en Spotify. Raymond Vliekes, Ray, herkenbaar als de kale van het duo, en Berend Serban. Beer heeft juist een volle bos haar. Ze kennen elkaar al sinds de basisschool en begonnen met muziek maken tijdens een bonte avond op een zomerkamp waar ze samen een liedje moesten zingen. Dat moment werd het begin van een muzikale samenwerking. Fluitje 2026, dat was hun eerste virale hit. En die werd opgepakt door onder andere AT5, 3FM en Radio Noordzee. Dus zeker niet de minste. En zorgen voor hun eerste landelijke bekendheid. Zonnebank 2026, de echte doorbraak. Die steeg in één week van positie 32 naar nummertje 7 in de single top 100. Dus een dik succes voor deze mannen. Ray en Beer met Zonnebank. Hier zijn ze met de weekendschijf.

ze wordt er niet jonger op, deze dame. Madonna, 68 jaar is ondertussen al. Je hoort het nummertje La Isla Bonita. Lekkere zomerse muziek op deze zaterdagmiddag. Ietsje minder zomers buiten. Af en toe een regenbuitje. Maar dat is langzamerhand wel een beetje tijd, mensen. Even kijken. Het was een grote hit. Afkomstig van het album True Blue. En dat was een hit in 1986. Stond nummertje 2 in de top 40. En eens even kijken, er stond hem liefst 18 weken lang in dit nummer van deze dame die wereldwijd grote successen boekte, jarenlang. Nog zo'n dame die ook grote successen boekt, misschien niet helemaal wereldwijd, maar ze doet het zeker goed. Ilse de Lange, Something Good. Something Good.

0: Zomer en het weekend vrij. Nou, het is nog steeds zomer. Buiten is het op het moment iets minder. Het is 23 graden, zag ik net. En een beetje lichte regen, dat is erbij. Maar goed, het is wel lekkerder, denk ik, als je buiten bent om een beetje af te koelen. Ilse de Lange, die draaide ervoor Something Good. Helaas verscheen een single, ook een mooie hit. En je hoort het hier in het programma De Muziekcocktail met ondergetekende Bert Semmelink. Tot 6 uur bij je met een heleboel gevarieerde muziek. Maar eerst gaan we even naar het nieuws met Jeannette Smit.
1: Het nieuws uit jouw regio.
2: Mijn naam is Jeannette Smit. De mobiele flexflitser in Doetinchem staat sinds deze week aan de Liemersweg, ter hoogte van sporthal Saza. De flitser stond daarvoor aan de Gaanderenseweg en wordt elke 8 weken verplaatst tussen 3 locaties in de gemeente. Sinds de invoering zijn al duizenden snelheidsovertredingen geregistreerd. Naar verwachting blijft de flitser tot medio oktober aan de Liemersweg staan. Daarna verhuist hij opnieuw naar een andere aangewezen locatie. Het Slingeland Ziekenhuis heeft een zilveren certificaat gekregen voor duurzaamheid. Het ziekenhuis bespaarde de afgelopen jaren fors op energieverbruik en zette stappen op het gebied van afvalscheiding en duurzame inkoop. Sinds 2018 daalde het stroomverbruik met ongeveer 1 miljoen kilowattuur per jaar. De organisatie wil de komende jaren verder verduurzamen en mikt op een gouden certificaat in 2029. Uiteindelijk wil Slingeland in 2050 volledig CO2-neutraal zijn. De Graafschap heeft de 18-jarige Finse buitenspeler Toivo Meero vastgelegd. Hij komt over van HJK Helsinki en tekent een contract voor 3 seizoenen met een optie voor een extra jaar. Voor Meero is het zijn eerste avontuur buiten Finland. De linksbuiten maakte onlangs nog 2 doelpunten in de voorrondes van de Conference League en kwam meerdere keren uit voor jeugdteams van Finland. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: De allerbeste slagerhits hoor je hier bij De Muziekcocktail met Bert Semmelink op Ideaal.

the Dark project samen met de Sun Club. Summer Jam 2003 was dat. Duits-Belgische danceformatie. Bijna de gehele zomer stonden ze nummer 1 in de top 40, in de Single Top 100 en in de Vlaamse Ultra Top 50. Dus dat zegt wel genoeg, denk ik. En je hoort het hier in het programma De Muziekcocktail. Een cocktail aan hits, mensen. En we hebben de cocktailglaasjes weer lekker gevuld met zomerse hits. Daarvoor zat Playa Hitty, The Summer Is Magic, nog zo'n hele grote hit. En daarvoor de Flippers, ook niet onbekend, met het nummer Rodos. We gaan zo meteen toe naar het nieuws van 5 uur en bijbehorende reclame. Ik kom er bijna niet meer uit. En daarvoor gaan we even lekkere Nederlandstalige muziek draaien. We doen dat met deze van André Hazes en getiteld Zomer.

muziek van Mick Melenzi hoorde je en zijn vertellingen over Beautiful Norway. Daarvoor zat André Hazes en Zomer. En daarvoor de Underdog Project, Fiesta Sun Club en Summer Jam 2003. Mensen, we gaan toe naar nieuws en reclame van 5 uur. Zometeen na 5 uur zijn we bij je terug met meer muziek. Onder andere de muziek van, eens even kijken, David Guetta samen met Baby Rexha. Sjaak met trompetisto komt voorbij, André van Duin en nog veel meer, maar dat is zometeen. We gaan eruit met muziek van Fantasy en Station Zeenzucht.

0: jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimeskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
1: Gas, water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
3: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
4: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wed dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied De Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreidt, komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
8: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland.
9: Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
10: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
11: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
10: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
9: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
12: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
11: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
10: Wie de schoen past, heeft een koopje.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.

Als album Sjaak in the House hoorde je het nummer Trompetisto, uitgebracht in 2021. Stond nummertje 9 in de top 100, zijn nummertje 19 in de top 40 deze man met dat nummer in 2022. Had dus blijkbaar even nodig voordat het een beetje bekendheid kreeg. Mensen, welkom bij het tweede uur van het programma De Muziekcocktail op Ideaal. En we gaan een beetje verder met lekkere zomerse muziek, ondanks dat het een klein beetje regen buiten. Dit is onze grote vriend André van Duin en Als de Zon Schijnt.

Een nummertje afkomstig van het album Indestructible van de heren van de Four Tops, Loco in Acapulco. Dat was de soundtrack van de Britse speelfilm Buster. Daarvoor hoorde je Freddie Breck en Rosa Moende. Lekkere Duitsstalige muziek zoals je dat gewend bent hier in het programma met ondergetekende Bert Semmelink. En we draaiden André van Duin. Als de zon schijnt, ja, dat krijg je als je een programma van tevoren uitzoekt. Denk je lekkere zonnig weekends en ja, vervolgens regent het een beetje op zaterdagmiddag. Maar goed, lekkere zonnige muziek, dat hebben we zeker wel. Dus wat dat betreft maakt het dan mooi niks uit. Luister zelf mee. Dit zijn de Rolling Stones in de Stars.

groot succes voor de duo Meteor en Hanaway. En wat wil je van mij? November 2022 stond nummertje 2 in de hitlijst. En stond er maar liefst 34 weken lang in. En er stond eens een keer nummertje 1 in de Vlaamse top 30. Dus een groot succes voor dit duo. Daarvoor muziek van The Rolling Stones. Hun laatst verschenen single In The Stars. Ook een lekker nummertje, al zeg ik het zelf. Er is de muziekcocktail. Tijd voor onze agenda. Het is bijna 5:30. 1 minuutje voor 5:30. Dus we zitten mooi op tijd. We beginnen even over collega Gerry Evers. Zometeen na 6:00 kun je luisteren naar Gerry Evers met het programma Focus. Gerry die gaat vanavond hebben over, althans hij heeft gasten. En ze gaan het hebben over 100 jaar SV Halle en 40 jaar buurtschap Bekvelds. Twee prachtige mijlpalen uit onze regio. En hierover gaat Gerry Evers in gesprek met zijn gasten in de studio. Of telefonisch, dat weet ik zo even niet. Maar in ieder geval, hij gaat in gesprek. Dat zometeen na 6:00 in het programma Focus. En dat en meer dus. Heel veel muziek natuurlijk en die onderwerpen. Vanmiddag en vanavond kunnen bezoekers op het terrein van fruitbedrijf Horsting en Siderij De Grote Wei in Ra genieten van ciders uit binnen- en buitenlands. Met uitzicht over de fruitboomgaarden en live muziek. Ontdekt ambachtelijke ciders van diverse cidermakers en de ciders van De Grote Wei zelf. De cidermakers vertellen graag over het maken van ciders en hebben van alles mee om te proeven. Bezoekers kunnen een kijkje nemen in een cidermakerij waar medewerkers vertellen over het cidermaken. Er zijn rondleidingen door de fruitboomgaard. De Steve Nipples Band die zorgt voor live muziek en er zijn ook appelsappen en bier voor de niet-ciderdrinkers. Woody's die zorgt voor lekker eten van de barbecue met en zonder vlees. Of met of zonder vlees, zo moet ik het zeggen. Het festival duurt van vanmiddag 3 tot vanavond 8. Tickets zijn verkrijgbaar via www.degrotewei.nl en aan de kassa. Dus je kan daar nog naartoe tot vanavond 8:00. Een bijzonder eerbetoon aan Leonard Cohen. Een middag vol muziek, verhalen en bezinning. Morgenmiddag is dat van 2:30 tot 3:30. En er is ook Wijngoed Kranenburg in Vorden. Dan is er een eerbetoon aan Leonard Cohen. Dichter, zanger en meester van de melancholie. Melancholie, lastig woord. Zijn liedjes gaan over alles wat het leven mooi en ingewikkeld maakt. Liefde, verdriet, verlangen, zoeken naar zin. En tijdens deze middag luisteren bezoekers samen naar 7 van zijn mooiste nummers. Tussendoor vertelt theoloog Frank Kaas en Brood over Cohens bijzondere leven. Zijn innerlijke zoektocht en de troost die zijn muziek kan bieden. Het wordt geen kerkdienst, maar een mediatieve bijeenkomst waarin ruimte is voor stilte, verwondering en natuurlijk Cohens poëtische teksten. Frank Kaas en Brood raakte al op jonge leeftijd gegrepen door Cohen. Zijn teksten vaak doordrenkt met spiritualiteit en raken iets essentieels. Niet religieus in de klassieke zin, maar wel vol levenswijsheid, juist dat. Cohen zocht zijn weg door het jodendom, het katholicisme en het boeddhisme. En hij is dan altijd open, altijd zoekend, net als Frank zelf. Naast de theoloog en voormalig kloosterling is Frank ook auteur van Wees lief voor deze ziel. Een boek over spirituele kracht in Cohens teksten. Tijdens deze middag deelt hij zijn inzichten en liefde voor deze bijzondere artiest. De middag begint om 2:30. Entree is €10. Een extra gift die wordt gewaardeerd. Tot zover ons agendaatje, mensen. We gaan weer verder met de muziek. Maar dat zou ik trouwens doen, maar ik heb nog wat meer voor je. We moeten er even een overzichtje van de programmering doen. Dat is op de zaterdag tussen 6 en 8 het programma Ochtendgloren. Tussen 8 en 10 is dat Dit en Dat van Alles Wat met Bjorn, Jesper, Jeroen en Jeanette. Tussen 10 en 12 hits bij de koffie met Hugo Heideman of Johnny Reinsen. En volgens mij hoorde ik vanmorgen Hugo Heideman. Tussen 12 en 2 middag popperie met Martin Bloemendaal. En tussen 2 en 4 de muzikale brouwerij met Rob de Brouwer. Tussen 4 en 6 ondergetekende Bert Semmelink met de muziekcocktail. Een lekker gevarieerd programma op de zaterdagmiddag. Muziek voor elk wat wil, zeg ik altijd. Tussen 6 en 8 uur collega Gerry Evers met Ideaal Focus. En zometeen ook daarin weer enkele leuke onderwerpen en heel veel fijne muziek. En dan vanavond tussen 8 en 12 uur de beentjes van de vloer in de zaterdagavondparty. Even een uitstapje naar de zondag. Dan is het tussen, even kijken, 6 en 9 de ochtendgloren. Tussen 9 en 11 de Gouden Groeven met Casper, Ronald, Hugo of Martin. Tussen 11 en 12 Lord Morris Heuren, het dialectprogramma op Ideaal.
Tussen 12 en 2, voor in de middag, groetjes, felicitaties en verzoekjes. Tussen 2 en 4, ideaal non-stop. En dan tussen 4 en 6, de swingende middag met Bettine Hermans. Lekkere, gevarieerde muziek op de zondagmiddag. Tussen 6 en 7, 8 uur totaal, het informatieprogramma. Tussen 7 en 8 uur, tussenuur met Casper Zelmer. Een lekker uurtje met fijne muziek. En dan van 8 tot 10, sterk zondagswerk met René Regelink. En Raad waar die staat, het spelletje waar al sinds jaar en dag bekend is. En tussen 10 en 12 weer fijne muziek in de ideaal jukebox. Nou, dat gezegd hebben, fijne muziek. Dat gaan we voor je draaien. We hebben een beetje Duitsstalige muziek klaarstaan. Dat is een nummertje van Alexander Rier en Sonne im Gesicht.

Ja, lekker muziek deze van Fool's Garden, een Duitse popgroep. Uit 1993 brachten ze hun eerste album uit, Once in a Blue Moon. 3 jaar later kwam dus deze hit uit, The Lemon Tree. En dat werd een wereldhit, en dat dus voor deze band. Daarvoor zat La Fuenta en I Want You. En daarvoor zat Duitsstalige muziek van niemand minder dan Alexander Rier en Sonne im Gezicht. Nou, voor wie de zomer nog niet zat is deze van Busy en Kraantje, Papi en Rolf Sanchez. Zin in de zomer, man. MUZIEK

Ja, dat is mooi gezegd. Du bist nicht alt, du bist nu ein bisschen älter. Ja, zo gaat dat tegenwoordig. Je wordt vanzelf oud, mensen, hoef je niks voor te doen. Yvonne König was dat, ein bisschen älter. Daarvoor zaten de Zillertouwe Power en de Pozanen Lauza, als ik het goed uitspreek. En we draaiden Busy en Kraantje, Papi en Rolf Sanchez. Zin in de zomerman, speciaal voor de mensen die nog zin aan de zomer hebben. Mensen, dat zit erop voor vandaag. Het programma De Muziekcocktail, een cocktail aan hits. Collega Gerry Evers, die staat al volop in de startblokken, die heeft er weer zin aan. We hadden straks al even verteld wat er straks in het programma zit na 6 uur. Dus dat kun je zometeen na 6 uur bij Gerry verwachten. En uiteraard een heleboel lekkere muziek. Ik heb net zijn playlist even gezien. Die staat hier rechts voor mijn neus in de pc. Dus er staat een hoop leuke muziek in. Dat gezegd hebben, muziek gaan we nog even draaien tot aan 6 uur. En ik zeg tot volgende week. En bedankt voor het luisteren.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
2: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
3: Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je zwaaien.
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier.

0: 4. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.

0: Hey Draadnagels, op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelhem. Door mooi wezen, door geeft wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alberbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat moet bij zijn.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En ik sta bij nog met
4: ze schelden hoe de korte bal iedereen. RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van rood naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranje Vrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
7: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
8: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
5: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
9: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
8: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijt maar weg.
10: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
9: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
11: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress, zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
12: Niet te geloven, wat een keuze. Wauw, wat een mooie tuinmeubels. En, oh, daar. Dat is nog eens betaalbaar. Die sportieve vrije tijdskleding neem ik gelijk mee. Allemaal gewoon in Hengelo bij Goossens Atomica.
13: De zomer is nog lang niet voorbij. Maar je kunt nu al wel profiteren van spectaculaire kortingen op tuinmeubelen en kleding. Tijdens de opruiming bij Goossens Atomica.
14: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
15: Vertrouw dichtbij
16: in de Achterhoek.
15: Hey, Radio Ideaal.
17: Focus. Elke zaterdagavond van 6 tot 8 uur.

Heel goede avond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus op jouw radiostation Radio Ideaal. Dankjewel Bert Semmeling voor de afgelopen 2 uurtjes. Hele fijne muziek natuurlijk. In de muziekcocktail van Bert. En zo volgen we elkaar maar op, zeg maar, bij Radio Ideaal. Programmamakers, en daar zijn we druk mee bezig. Zoals gezegd, goedenavond, welkom bij Focus op Radio Ideaal. Elke zaterdagavond van 6 tot 8, spraakmakende radio, maar ook fijne muziek. Nou, wat mag je vanavond verwachten? We hebben hele, ja, 2 prachtige jubilea staan. Die staan centraal in deze uitzending. Mijlpalen die laten zien hoe rijk onze regio is aan tradities, sport en saamhorigheid. En natuurlijk verhalen, want er hoort er ook wel bij, hoor. We beginnen straks in het 2e uur met een club die al een eeuw lang het hart vormt van het dorp. En dan hebben we het over Halle. SV Halle bestaat 100 jaar. Een vereniging die generaties heeft zien komen en gaan. Die gedragen wordt door vrijwilligers en waar sport en dorpsgevoel hand in hand gaan. Vanavond praten we hierover met Loes Woperijs en Randy Radstaak. Ja, die dit bijzondere jubileum van dichtbij meemaken en ook in de organisatie zitten. Dus daar gaan we alles over horen. Daarna gaan we naar Bekveld. En dan zul je vragen, wat is Bekveld? Bekveld, dat is een, ja, moet ik zeggen, een woongemeenschap. Dat is een buurtgemeenschap, een buurtschap. En die bestaan 40 jaar. Want die geven voor de 40ste editie een septemberfeest. Een traditie die het buurtschap verbindt, waar families samenkomen en waar het feestgevoel al 4 decennia... Want daar hebben we het dan over. Springleven is. Ja, wie zijn er te gast? Albert Jansen is te gast en Petra Hilderink. Die schuiven aan zo straks om ons mee te nemen in het verhaal achter 40 jaar buurtschap Bekveld. En dat allemaal in focus. Nee, natuurlijk ook fijne muziek tussendoor. Ik begon net met een nummer van de Rolling Stones natuurlijk. Nou ja, hoewel natuurlijk. Start Me Up, dat was het nummer waar we mee starten in deze Focus editie op deze zaterdag 15 augustus, want er is het alweer. En het is toch wel een iets wat verlichting met het weer, toch, lijkt mij. Zoals gezegd, de Rolling Stones die starten dit programma en dat was wel een van hun meest herkenbare rock tracks, vol energie. Fijn dat je luistert naar Focus. Ja, we gaan beginnen. Ja, we hebben een mix van allerlei muziek. Nederlands, Engels, van alles en nog wat. We gaan verder met de Lumineers. Overigens, mijn naam is Gerry Evers. Ik mag dit programma elke zaterdag van 6 tot 8 presenteren. Zoals gezegd, dit zijn de Lumineers met het nummer Brightside. Fijn dat je luistert.

lekker fluitje op de achtergrond zo, hè. Dit zijn Angus en Julia Stone. Met het nummer Chateau. Het is een singer-songwriters duo uit Sydney, uit Australië. Ja, wel fijne muziek. Want je luistert naar Focus op Radio Ideaal. Ik ga je even proberen uit te leggen waarom je naar Focus moet luisteren. Want dat is eigenlijk, ja, ik zou bijna zeggen, nee, dat kan niet. Een verplichting, maar goed, dat maakt ook niet zo heel veel uit. Focus is eigenlijk een programma bij Radio en TV Ideaal, waar de Achterhoek eigenlijk een beetje tot leven komt. Verhalen van hier, mensen van hier, muziek die raakt. En dat is eigenlijk de kracht van Focus. Elke uitzending brengt je weer dichter bij deze regio. Nieuws dat ertoe doet, gesprekken die je bijblijven, evenementen die je niet wilt missen en muziek die precies die juiste snaar raakt. Want dat is ook wel belangrijk, denk ik. Ja, waarom zou je dan luisteren? Omdat Focus je meeneemt, zoals gezegd, achter de schermen van de Achterhoek. Of van de regio, of van Bronkhorst. Of je hoort met de mensen die het verschil maken, die verhalen die normaal verborgen blijven en de muziek die jouw avond kleurt. Dat is Focus. Focus is infotainment met hart, een mix en van regionale trots. Verrassende gasten, want dat hebben we elke keer ook. Sterke interviews en een muzieksfeer die je nergens anders hoort. Weet je, mocht je nou zelf dit horen en denken van, goh, ik heb ook wel iets te vertellen in de programma Focus, of ik organiseer een evenement of iets dergelijks, dan neem even contact met ons op. Stuur een mailtje naar focus@radioideaal.nl. We pakken dat op en we nemen contact met je op en we kijken of dat past in dit programma. En nou ja, dan plannen we dat in. Focus is ook een programma dat verder kijkt dan de headlines. Hier hoor je de verhalen achter de verhalen. Mensen die iets betekenen, tradities die ons verbinden en muziek die je avond net dat beetje meer geeft. Focus is geen standaard radioprogramma. Het is infotainment met karakter, verrassende gasten, sterke gesprekken, mag ik eigenlijk wel zeggen, regionale trots en een muziekmix die je nergens anders hoort. Nou, dat even in een kort aandachtsgebiedje van wat is daar normaal. Zoals gezegd, we draaien ook fijne muziek. Dit is bijvoorbeeld normaal met deurdonderen.

0: Mumford & Sons Guiding Light. Dat is de titel wat ze net ter horen brachten. We schakelen even naar onze redactie voor het regionaal nieuws.
1: Het nieuws uit jouw regio.
2: Mijn naam is Jeannette Smit. Het burgemeester Kruifbad in Steenderen verwacht binnenkort de 25.000ste bezoeker van dit zwemseizoen. Die krijgt een feestelijk onthaal en een persoonlijk zwemabonnement voor volgend jaar. Dankzij het warme zomerweer trok het openluchtzwembad de afgelopen weken veel bezoekers. Naast de zwembaden zijn er activiteiten voor jong en oud, waaronder speel- en duikmateriaal. Op 20 september wordt het seizoen afgesloten met een feestelijke slotmiddag en een groot springkussen. Een bestuurder van een bedrijfsbus is woensdagavond aangehouden na een eenzijdig ongeval op de N315 bij Zelhem. Op een rotonde reed het voertuig rechtdoor, waarna het over een droge sloot werd gelanceerd en in de bosjes tot stilstand kwam. Ambulancepersoneel controleerde de bestuurder ter plaatse. Daarna is hij meegenomen naar het politiebureau. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De populatie kerkuil in de Achterhoek groeit opvallend hard. Volgens vrijwilligers is dat vooral te danken aan een goed muizenjaar en het verminderde gebruik van gif tegen knaagdieren. 40 jaar geleden leidde dat gifgebruik juist tot een sterke afname van het aantal kerkuilen. Het gaat dit jaar zo goed dat in sommige nestkasten voor de tweede keer jongen worden geboren. Vrijwilligers ringen de jonge uilen om de ontwikkeling van de populatie te volgen. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
3: De afgelopen dagen is het hier en daar toch nog wat nat geworden, maar er zijn geen grote hoeveelheden gevallen. De meeste plaatsen bleef het eigenlijk ook droog. En er was ook nog lange tijd vrij veel bewolking. De temperatuur liep daardoor ook maar langzaam op. Uiteindelijk werd het nog wel 27 tot 28 graden. Dat later op de dag de zon wat beter doorkwam bij een noordenwind die zwak tot matig is. Vanavond en komende nacht dan hebben we ook wolkenvelden en opklaringen. Koelt het af naar 13 tot 14 graden. En morgen is ook een dag met vrij veel bewolking, af en toe wat zon en 23 graden als maximumtemperatuur. En verder blijft het morgen ook nagenoeg weer droog. Na het weekend wordt het gelijk aan wel wat anders. Maandag nog een meest droge dag, maar vanaf dinsdag volgt wat meer regen. En ook de temperatuur die zit de komende week zo rond de 22 tot 24 graden. En 's nachts rond een graad of 14. Zijn normale temperaturen voor de tijd van het jaar. En de regen die er vanaf dinsdag wat meer komt, die is ook van harte welkom.
1: Focus. Wetenswaardigheden, gesprekken en interviews. Afgewisseld met de fijnste muziek.

Koen met een geweldig nummer. Het is al laat, toch? Ja, je luistert naar Focus op Radio Ideaal elke zaterdag tussen 6 en 8. We gaan lekker verder met muziek. Tweede uur hebben we gasten. Maar nu nog even Bluff met Horizon.

Sam Fender met een prachtig nummer People Watching. Je luistert naar Radio Ideaal. Elke zaterdagavond tussen 6 en 8 spraakmakende radio. Fijne muziek in het programma Focus. En dat is vanavond natuurlijk ook weer zo. We gaan nog even, in ieder geval tot de klok van 7 uur, draaien we nog fijne muziek. En de gasten die zijn al binnen. En dan hebben we het over 100 jaar SV Halle. Oftewel, Sportvereniging Halle zal dat waarschijnlijk wel zijn. Maar daar gaan we zo nog wel meer over horen. Tot in ieder geval dan. Dit is even Bob Seger met Roll Me Away.

Kings of Leon met Super Soaker. We lopen nu bijna tegen de klok van 7 uur in het programma Focus op radio en tv. Is tegenwoordig ook ideaal en dan kun je luisteren. Dus tot de klok van 7 uur draaien we nog even Kensington met Uncharted.

0: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
1: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Werk in jouw buurt, uren die bij jou passen en een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molen.

0: Kamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakte de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen twee weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahawi de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer. Vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken. En het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
5: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
4: Veldhuizen wie?
5: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
4: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
5: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
4: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
6: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
7: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
8: Focus. Wetenswaardigheden, gesprekken en interviews. Afgewisseld met de fijnste muziek.

0: bijna afgelopen, dit nummer. Welkom bij, terug bij het tweede uur in Focus op Radio Ideaal. Zoals je weet, elke zaterdagavond zijn we in de ether live met het programma Focus, met leuke gasten en hele leuke onderwerpen. We beginnen vanavond met een prachtige mijlpaal. SV Halle, die bestaat 100 jaar. Een eeuw vol sport, traditie, vrijwilligers en verhalen die het dorp hebben gevormd. Mag je bijna wel zeggen. Van de eerste wedstrijden op het veld tot de club zoals we die nu kennen. SV Halle heeft, of leeft moet ik zeggen, bruist en verbindt. En bij zo'n jubileum horen natuurlijk mensen die het van dichtbij meemaken of organiseren. En in de studio hebben we vanavond wat gasten die bij Focus aan tafel zijn aangeschoven. Loes Woperijs is de gast en Randy Radstaak. Fijn dat jullie er zijn. Goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, de microfoon staat open geloof ik. En je kunt jezelf ook horen, alle twee. Ja, dat gaat wel goed, hè?
1: Gaat wel goed.
0: Ja, gaat wel goed. Hey, zoals gezegd, fijn dat jullie er zijn. Even een voorstel rondje. Randy, begin ik even mee. Wat is jouw rol in dit geweldig mooie jubileum van een eeuw?
1: Ik ben de jubileumvoorzitter van de jubileumcommissie, bestaande uit 12 mensen. We zijn een beetje gelijkwaardig in de groep. Iedereen heeft zijn eigen gedeelte en ik probeer het tot één geheel te maken.
0: Een beetje te organiseren, ja. Zeg maar. Valt dat mee of zijn het net kikkers?
1: Soms valt het mee, maar over het algemeen... Nee, soms valt het tegen. Maar over het algemeen gaat het wel goed. Soms moet je wel eens gaan denken van hoe gaan we dit weer oplossen? Iedereen heeft een mening. En dan moet je vaak een beetje een tussenweg, een compromis in gaan zoeken. Maar we staan er goed voor dus.
0: Ja, want als je het hebt over de organisatie, er zijn meerdere mensen, zei je al. Van ja. Hoeveel vrijwilligers werken hier aan dit project, laat maar zo zeggen?
1: 12 in de commissie, maar de hele vereniging helpt wel een beetje mee. Als er opgeruimd moet worden, klaargezet moet worden, iets georganiseerd moet worden. Dan kunnen wij een beroep doen op al onze vrijwilligers en dat zijn er best veel.
0: Vele handjes maken licht werk, zeggen ze wel eens. Loes Woperijs, ook leuk dat je er bent.
2: Leuk.
0: Jazeker. Ik moet even, met de microfoon volgens mij moet ik even iets anders regelen. Want het gaat niet helemaal zo... Nee, zou je even willen verplaatsen naar die plek? Ja, excuses voor de techniek. Ga maar even achter die microfoon. Ja, als je doen wil. Dat is microfoon 2, volgens mij. Laat eens even horen.
2: Doet hij het nu wel?
0: Ja, kijk. Nou ben je goed te verstaan. Je mag de koptelefoon ook nog even meenemen. Ik vind dat wel leuk. Live radio, het zijn altijd van die dingen die je even weer wat moet regelen. En er kan van alles misgaan. Ik denk dat je nu zelf ook wel goed kunt horen, toch?
2: Ja. Ik geloof... Moet ik denk ik de andere koptelefoon hebben, denk ik, of niet?
0: Oh, dat zou ook nog kunnen. Diegene die met het stekkertje daarvoor bij jou in zit. Wat een gedoe allemaal weer hier bij Radio Ideaal. Maar het heeft ook wel weer iets. Zo kun je het beter horen, denk ik. Als je hem iets openzet.
2: Ja, zo wordt het beter. Ja.
0: Kijk.
2: Helemaal goed.
0: Nou, hartstikke mooi. We hebben weer contact met elkaar. Maar Loes, wat voor rol speel jij in deze organisatie?
2: Nou ja, zoals samen met Randy zitten we in de organisatie voor het 100-jarig bestaan. En ik ben natuurlijk al jaren lid zelf, ook van het voetbal. En zowel mijn dochter voetbalt en mijn vriend voetbalt ook al jaren. En zo zijn we al jaren betrokken bij de SV. En dit is een grote mijlpaal. 100 jaar, is natuurlijk wel iets heel bijzonders.
0: Ja.
2: Dus... een feestje is altijd leuk. Dus willen we daar graag aan bijdragen.
0: Daar zijn jullie wel voor in.
2: Ja.
0: Randy, ik weet niet of je in staat bent, maar neem ons eens even een eeuw mee terug. 1926, hebben we het dan over. Hè?
1: Zo heel oud ben ik niet.
0: Nee, gelukkig. Nee, maar zo ziet het er ook niet uit. maar een beetje de aanleiding van hoe is die voetbalclub eigenlijk ontstaan? Heb je daar wat informatie over?
1: Nou, dat is wel lastig. We hebben wel heel veel informatie in een boek staan. Wat dadelijk uitkomt. Maar zelf exact die data weet ik niet zo. Ik weet in ieder geval dat wij aan de Liezenbrink zijn begonnen aan de Dorpstraat. En in de jaren 60 zijn wij verhuisd naar de huidige accommodatie. En daar hebben we later in de gedurende jaren hebben we ook nog weer volleybal erbij gekregen. En zo, zodoende zijn wij in principe van de voetbalvereniging naar een sportvereniging gegroeid. En de laatste jaren hebben we steeds meer disciplines. Zoals badminton, de schietvereniging zit er inmiddels bij in. Dus we zijn heel breed geworden. En dat is door de jaren heen zo gegroeid.
0: Want als je het over aantal leden hebt, hè, van alle, zeg maar, alle clubs, laat ik zo maar even zeggen. Ja. Hoeveel zijn er dat dan?
1: En dan ga je tegen de 300 aan.
0: Oh, dat is toch wel een vrij grote vereniging.
1: Voor Halle is dat best veel, ja.
0: Ja, ja. Want specifiek voetbal, hè, SV Halle. Staat waarschijnlijk voor sportvereniging Halle?
1: Sportvereniging, ja.
0: Oké. Hoeveel teams heeft de club zelf op dit moment?
1: Bij de senioren hebben we 3 herenteams, een damesteam. Een 35-plus team, een 45-plus teams. En dan ga je naar de jeugd. En daarna zijn we ongeveer in elke leeftijdscategorie vertegenwoordigd. Moet ik er wel bij zeggen, wij werken samen met Wolfsveen. Als HWC.
0: Oh ja, ja. Dus een soort samenwerking is dat geworden. Ja. Maar het is een samenwerking. Het is niet een, zeg maar, een.
1: Het is geen fusie. Nee.
0: Geen fusieclub. Nee. Misschien komt dat nog ooit.
1: Misschien.
0: Een ja.
1: Op dit moment is het nog niet aan de orde bij beide clubs. Dus we werken prima samen en dat gaat hartstikke goed.
0: Ja. Kun je nog iets vertellen over zeg maar, hoe SV Halle is ontstaan? Toen is er iemand in Halle geweest die heeft gezegd: we gaan een voetbalclub oprichten. Of ja, hoe staat het gedaan?
1: Ja, dat is informatie die is voor mij ook wel lastig is.
0: Ja, nee, maar dat snap ik wel. Loes weet het, volgens mij.
2: Nou, ik moet zeggen dat iemand bij ons in de groep, die heeft een prachtig boek geschreven. Een jubileumboek, echt, waar alle informatie heeft hij in archieven opgezocht. En deze gaan we ook tijdens ons feestweekend, wordt dat eigenlijk gepresenteerd. En hij kan, ik moet echt zeggen, hij heeft echt zulke mooie verhalen opgezocht. Hoe het in de oorlog ging en hoe de oprichting is. Dus hij weet daar echt alles van. En hij heeft het een en ander aan ons wel verteld. Maar wij moeten het boek ook nog lezen.
0: Ja, maar even voor onze luisteraars. Hè. Dat boek dat komt dus nog uit. Dat wordt nog gepubliceerd.
2: Ja, tijdens de receptie.
0: En wanneer verwacht je dat? Wanneer is de verwachting dat boek, zeg maar, in de winkel ligt?
2: Nou, hij komt niet in de winkel. Omdat, omdat het echt helemaal als vereniging zelf uitgeven. Maar hij is zeker wel te koop tijdens het feestweekend.
0: En wat kost een boek bijvoorbeeld? Weet je dat? Of,
1: €20.
0: Zeg je?
1: €20.
0: €20.
1: We willen, laat maar zeggen, het heeft niet echt een winstoogmerk. Het is, je kunt het kopen zodat wij daarmee de kosten kunnen dekken. En hij is tijdens het weekend, wordt hij gepresenteerd op de receptie. En dan is hij ook te koop op dat moment.
0: Ja. Nou, 100 jaar, hè, Loes? Wat zeg je?
2: Het is een groot boek. Het is echt, ik geloof iets van 140 pagina's.
1: 160.
2: 160, moet je kijken.
0: Moet je
2: en dat gaat echt over verhalen van elk jaartal wordt, of elke 10 jaar, zeg maar, zijn er verhalen in de lijn uitgewerkt.
0: Voor elk decennia, zeg maar, in die 100 jaar is een apart.
2: Ja, zeker. Van het koeienvlaai scheppen van de weilanden, voordat er überhaupt gevoetbald kon worden, tot hele verschillende prachtige verhalen. Ja, ik kan helaas ze niet vertellen.
0: Nee.
2: Want het is nog in de maak.
0: Ja.
2: Maar het is echt een heel mooi inhoudelijk boek. Dus ik zou echt zeggen, als je interesse hebt, ook in een stukje geschiedenis van de vereniging, maar ook eigenlijk van heel Halle, want daar bestaat het eigenlijk toch wel uit, is het gewoon heel mooi om dat te hebben.
0: Het is natuurlijk een sportvereniging in, zeg maar, in een plaats als Halle. Dat heeft toch heel wat meegemaakt, wat jullie ook aangeven. In die 100 jaar is heel wat gebeurd.
2: Zeker.
0: Natuurlijk ook, en als je daar belangstelling voor hebt, is het natuurlijk geweldig als je een boek kunt lezen, kopen, laat ik het zo maar even zeggen.
2: Ja.
0: Als je nou hebt over, zeg maar, echt. Kennen jullie wat momenten in die 100 jaar die echt, moet zeggen, spraakmakend zijn geweest? Waar je van zegt van, nou, dat is echt een verandering binnen de vereniging of in de Halse samenleving? Of is daar iets voor te noemen? Of is dat een moeilijke vraag?
1: Ja, op zich best wel een moeilijke vraag. Ik denk dat elk jubileum is wel een moment, laat maar zeggen, dat je het kan vieren. Dus dat zijn echt wel de belangrijkste momenten.
0: Ja.
1: Dus 50 jaar, 75 jaar, die zijn ook goed gevierd. En nu zijn we dan echt bij die 100. En dat is echt wel een mijlpaal wat we bereikt hebben. Er zijn weinig verenigingen in de omgeving die dat halen of hebben gehaald. Dus ik denk dat dat wel de belangrijkste momenten zijn.
0: Als je Loes, SV Halle mag typeren. Hè? Wat is het voor soort vereniging? Je kunt heel veel dingen zeggen natuurlijk. Het is een familieclub of het is een vriendenclub of het is een prestatieclub. Dat kan natuurlijk ook nog.
2: Nou, we streven wel naar prestaties, maar dat gaat overal. Dat gaat ook om naast het veld te presteren, zeg ik dan wel eens. Nee, ik denk dat het een hele verbindende plek is. Eigenlijk is iedereen welkom. Ik denk juist in een kleine club. Je hebt elkaar nodig. Ook al ben je niet de beste voetballer. Dat is niet zo belangrijk. Dan gaan we kijken. Ja, weet je wel, waar je dan wel. Wat dan wel een plek of welke rol het dan wel is. Want uiteindelijk, we weten allemaal dat we elkaar allemaal nodig hebben. Dus ik denk dat dat wel een stuk verbinding is. En ook een hele belangrijke ontmoetingsplek. Want ook op de sportvereniging, daar wordt ook altijd Koningsdag georganiseerd. Het is ook echt een plek waar, waar men bij elkaar komt. Mm-hmm. En zo hebben we de woensdagmiddagclub. Daar komen de ouderen erbij in en die houden het veld netjes. En zo gaat het eigenlijk door alle leeftijden gaat het heen. Dus het is niet alleen voor de jeugd en voor de voetballers. Maar zoals bijvoorbeeld de gym. Die komt op de woensdagavond, geloof ik, de gymnastiek te beoefenen. Ja, en zo heb je eigenlijk steeds meer. Eigenlijk gaat het door alle leeftijden heen.
0: Ja.
2: Dus en de SV is daar is eigenlijk ook door alle generaties heen wel echt het middelpunt. Ook wel. Van het dorp gebleven. Misschien mag ik het zo wel zeggen.
0: Ja, nou, dat is ook wel mooi gezegd, denk ik. Ja. Want dat is nog steeds zo.
2: Ja.
0: Hoewel de omgeving heel erg verandert tegenwoordig.
2: Ja, zeker.
0: De hele wereld verandert. Dus dan is dat wel belangrijk, denk ik. Hè? Als ontmoetingsplaats, samenkomst, dat soort dingen.
2: Ja, en dan zeggen we altijd wel, vooral voor de jeugd. Maar we merken ook wel dat het ook eigenlijk voor alle leeftijden steeds belangrijker wordt om elkaar te blijven ontmoeten. En ik denk dat de SV Halle daar een belangrijke plek
0: voor
1: ligt. Ja, een belangrijk element van de, laat maar zeggen, van ons dorp.
0: Ja.
1: En we hebben ook een nieuwe ontmoetingsruimte. Dus in principe de kantine, een nieuwe spat al erbij.
0: Ja, dat is pas recent nog.
1: Sinds een jaar is dat actief en dat loopt hartstikke goed. Dus dat moedigt alleen maar meer aan om mensen vanuit het dorp richting de spatvereniging te krijgen.
0: Ja, dat is een mooie en nobel streven natuurlijk. Ja. En zeker tegenwoordig met de jeugd en zo. Want als je het over jeugd hebt, hoe is de jeugd vertegenwoordigd momenteel bij SV Halle?
2: Ja, ik ben enorm trots op de jeugd. Echt,
0: ja?
2: Want ik vind echt, we kunnen er van alles van zeggen. Maar in Halle trekt de jeugd een heel groot gedeelte van de SV. Het bestuur bestaat uit allemaal jonge leden. Eigenlijk zoeken we nog wel eens iemand die wat ouder is. Erbij.
0: Ja.
2: Maar eigenlijk is de jeugd in alle organisaties, maar ook in alle organiseren van activiteiten en eigenlijk heel erg vertegenwoordigd. En ook in het ondernemen van activiteiten. Dus ik vind echt, de jeugd heeft neemt een hele belangrijke plek in de vereniging. En en dat is nu ook proberen te houden. Hè? Dus ook weer de jongere jeugd enthousiasmeren.
0: Dat is vaak wel moeilijk met werk wat ze doen. Of in ieder geval geld wat ze verdienen binnen de supermarkten. Dat soort dingen. Het voetbal blijft dan vaak een beetje achter. Hè?
2: Dus ja, en er zijn meerdere sporten natuurlijk. Hè? Er
0: ja,
2: zijn natuurlijk
0: ja.
2: veel meer sporten te beoefenen als jaren geleden.
0: Ik stel voor dat we even een liedje gaan draaien van Beaufort, toch? Dat heet dan 101. Het heeft denk ik niet veel meer met 100 jaar Halle te maken, maar ik vond het wel een leuke titel. En kun je thuis even een kopje koffie pakken of zo en dan zijn wij zo weer terug.

0: We zijn aan het praten met Loes Woperijs en René Radstaken van SV Halle over een eeuw SV Halle. Ja, dit liedje was eigenlijk wel een beetje toepasselijk. Bevoitwag met het nummer 101. Nou slaat dat niet zozeer op de voetbalvereniging als wel op leeftijden, denk ik, of zo. Maar in ieder geval 100, ja, en 1. En dat gaan jullie waarschijnlijk ook wel worden, denk ik. 101, toch?
1: Dat ga je wel redden. Ja.
0: Nou, voor zeg maar het liedje hebben we een beetje over de historie van de club gehad. Doel van de club, de belangrijkheid van zeg maar sociale gebeuren binnen Halle. Maar er is een geweldig mooi programma samengesteld door jullie om dat te vieren, zeg maar, hè, 100 jaar. Randy, kun je of in ieder geval iemand van jullie even daar wat over vertellen? Wat gaat er zo allemaal plaatsvinden?
2: Nou ja, we hebben besloten om er een heel weekend van te maken, om meerdere redenen. Maar ja, op vrijdag beginnen we eigenlijk al met een spelletjesmiddag voor de kinderen. En s'avonds komt er een spotcafé met Bas van Veenendaal die dat gaat presenteren. Okay. Gert Jacobs komt, Mario Been komt en Jan Vreeman komt. En dat sluiten we af met een optreden van Mel en Dan. En dat trappen we eigenlijk het weekend mee af.
0: Maar heel even vraag tussendoor, Now and Then, wat is dat?
2: Mel en Dan, dat zijn twee artiesten die gewoon komen optreden.
0: Oh, maar wat doen die? Muzikaal?
2: Muziek maken.
0: Oh, oké.
2: Gewoon een optreden in onze feesttent wie de hele weekend er staat.
0: Mel en Dan. Oké, ja. Ga verder.
2: Daarmee trappen wij eigenlijk het weekend af. En dan zaterdag beginnen we dan eigenlijk om 2:00 middags met de receptie. Loes heeft het gedeelte van de receptie onder haar hoede als organisator.
0: Daar zei je al.
2: Misschien wil Loes daar wat over zeggen.
0: Vertel ons maar eens even, wat gaat er allemaal gebeuren?
3: Nou, de receptie, daar krijgen we. Er komt natuurlijk een gemeente. En onze voorzitter zal een mooi verhaaltje over vertellen. En als het alles mee zit, dan krijgen we ook een erepenning uitgereikt vanwege het 100-jarig bestaan.
0: Okay.
3: Dus dat is wel echt iets heel bijzonders. Maar ook met onze leden, oud-leden en de oud-bestuursleden willen we eigenlijk ook gewoon het vieren dat we 100 jaar bestaan. Ja. En daarbij is ook de presentatie van het jubileumboek. En dat hopen we eigenlijk met elkaar op zo'n manier. Alle oud-vrijwilligers, alle mensen die zich betrokken bij voelen of hebben gevoeld, die zijn daarbij welkom.
0: Ja.
3: Dus dat wordt echt een middag of een receptie waar we elkaar even opnieuw.
0: Even terug over die penning. Wordt die door wordt de gemeente Bronckhorst uitgereikt of zo? Wat is dat?
3: Ja, dat is eigenlijk een soort erepenning. Dat wordt echt voor speciale gelegenheden wordt dat uitgereikt.
0: Mm-hmm.
3: En 100-jarig bestaan is natuurlijk een unicum.
0: Een prestatie, nou en of.
3: Ja. Dus daarbij hebben we te horen gekregen. Daar kun je zelf natuurlijk ook wat een en ander een beetje in doen. Maar wel toegekend gekregen dat we hem mogen ontvangen.
0: En terecht. Dus
3: daar zijn
0: en
3: we natuurlijk wel heel,
0: zeker.
3: Heel trots op. Ja.
0: Als je nou hebt over receptie, want dan komen er ook leden, oud-leden, denk ik en zo. Is er een oudste lid die jullie uitgenodigd hebben?
3: Ja, we hebben een erelid in ons midden nog.
0: Ja.
3: En die hebben we uitgenodigd. Dus,
0: en mag ik vragen hoe jong die is? Weet je dat toevallig?
2: Een beetje? Weet ik niet zo uit mijn hoofd.
0: Nee, maar ongeveer wat voor categorie hebben we het dan over?
2: Wel,
3: in de 80.
2: In de 80, ja.
0: Oké, dus dat is
3: helemaal. Ja, het is nog niet helemaal zeker of hij aanwezig kan zijn. Maar hij gaat eigenlijk die dag bekijken.
0: Zou wel geweldig zijn.
3: Ja, hij is wel heel erg leuk. Want hij is wel geïnterviewd. En dat staat dan ook weer in het jubileumboek. Ja. Dus dat is wel mooi. Omdat,
0: even kijken. We hadden het hoop programma. Hè, want dat is dan de receptie. Dan is er nog een feestavond.
2: Nou ja, tussendoor gaan we nog voetballen. En dat is natuurlijk wel het hoofdgedeelte eigenlijk. Van de sensatie in Halle. Om 5:00 spelen wij tegen de Rebellen. Dat zijn oud-profs. Waaronder Andy van der Meijden, Jacques Polak en nog diverse anderen. Dat zijn allemaal eredivisie voetballers. Die zullen aantreden tegen de selectie van SV Halle. En die wedstrijd zal om 5:00 beginnen.
3: Ja, en de kaarten zijn natuurlijk nog te koop. Hè. Dus als
0: dat is wel van goed. Dat even zegt.
3: Ja, want echt om daar om je dochter of je zoon of je kleinkind mee naartoe te nemen. En daar toch echt oud.
0: Volgens mij is John de Wolf er of zo nog bij of zo. Die zag ik ergens op zijn foto staan of zo.
2: Ja,
0: geweldig. FC de Rebellen heet dat.
3: Ja,
2: het zijn allemaal prominente ex-voetballers die, die ook nog wel uitgesproken zijn in zeggen en doen.
0: Doen jullie wel een beetje rustig aan met hun?
2: Maar ik bedoel, ik hoop ook dat ze rustig aan doen met ons.
0: Ja, nou ja, dat weet ik niet. Maar ja, ja oké, okay, dus die wedstrijd. En die is, want hoe laat begint die wedstrijd?
2: Om 17:00.
0: Oh ja, 17 uur. Ja. SV Halle tegen FC De Rebellen. Hè? Ja. Dus, en dat is gewoon op het terrein van de voetbalvereniging ja. SV Halle. En er zijn nog kaarten voor te koop.
3: Ja.
0: Hoe... Kun je ook online bestellen of moet je gewoon naar de kassa?
3: Je kunt ze online bestellen en voor de jeugdleden zijn nog, of voor de jongeren is het nog iets aantrekkelijker gemaakt om ook met de kleinere kinderen te komen. En, maar je kunt ze ook in principe aan de poort.
0: En als je ze online bestelt, hoe gaat dat dan? Via de website of zo van SV Halle?
3: Ja.
0: Oké,
3: okay, dus website kun je
0: en dat is www.svhalle.nl.
3: Ja.
2: Juist.
0: Oké, okay. Daar kun je de kaarten vinden. Nou ja, dan hebben we het sportieve deel gehad. Daar gaan we gezellig de feestavond in.
2: In principe sluit dat erop aan. De tent blijft eigenlijk heel tijd open. En ja, rond 8:30 zal er ook nog een bandje Perfect Showband zal gaan optreden bij ons.
0: Oh ja.
2: Dat is een hele leuke band. En die zal er een hele leuke avond van maken. Ja, we zien dat eigenlijk ook een beetje binnen Halle het hele weekend eigenlijk ook als een soort tweede kermis. Er staat een mooie feesttent bij, aangekleed. Muziek is erbij. Dus nee, ik denk dat ook de zaterdag een hele leuke dag gaat worden.
0: Ik weet het wel zeker. Ik was even met muziek aan het schuiven, in ieder geval klaar te zetten. Zijn er, Loes, of zijn er nog dingen die je kwijt wil? Die je zegt van, nou, dan moeten mensen gewoon nog even weten. Want nu is dit je kans natuurlijk. Hè. We zijn online en iedereen die kan je horen.
3: Ja, nou ja, kijk, zondag hebben we ook nog een programma.
0: Zondag gaat... Dat had ik niet eens zo gauw gezien. Oké, okay, ja. Vertel.
3: Nee, dan gaat oud SV Halle tegen oud Wolfersveen. En ja, daar zijn heel veel oud voetballende legendes van de vereniging, zeg maar. Die hebben aangegeven van wij willen daar heel graag aan meedoen.
0: Ja.
3: Dus dat zal echt een dag worden. Dat is gratis entree. Maar dat zal echt een dag worden waarin ja, ons kent ons. Ja, waardoor je de oude gezichten echt wel weer, ook wel weer gaat zien. Met aansluitend muziek. Maar wat ik dan echt eigenlijk kwijt wil. Als je echt een dag wil waar je, ja, waar je eigenlijk van alles mee wil maken. Dan zou ik zeggen van ga lekker kijken naar de rebellen. En ja, weet je. Kom gewoon lekker met z'n allen. Neem je kameradengroep mee of wat dan ook. Er is ruimte genoeg.
0: Ja.
3: En aansluitend is het in de feesttent super gezellig. Want kermis die gaat ook altijd als een tierenlier. Dus het zal niet veel anders worden, denk ik.
0: Dat lukt allemaal wel goed. Dat denk hoef je ook niet horen.
3: Ja.
0: Als je nou nog een laatste wens zou mogen doen voor SV Halle. Wat zou dat dan zijn? Wat jou betreft.
3: Wat mij betreft een laatste wens is dat we allemaal heel en gezond
0: ja,
3: zo verder gaan.
0: Ja.
3: En dat we nog heel erg lang met elkaar als vereniging. En dat het eigenlijk mensen alleen maar meer verbindt. En dat we dan doorgaan naar de volgende 50 jaar. Laat ik het dan
0: zou mooi
3: nog
0: zijn,
3: een beetje.
0: Ja. Ja, ja.
3: Ja.
0: Randy, heb jij iets waar je van zegt?
2: Ja, eigenlijk in principe hetzelfde. We hopen dat we nog heel veel jubilea mee gaan maken natuurlijk. Hè. Dus de 150 en de 150 hopen we ook nog mee te maken met z'n allen. Dus ja, dat is wel de grootste wens natuurlijk.
0: Nou, hartstikke fijn dat jullie er waren. Dankjewel. Ik wens jullie heel veel plezier.
3: Ja, heel veel.
0: Misschien is nog een optie dat Radio en TV Ideaal tijdens het jubileum nog even langskomt.
2: Dat zal
0: zeker. En wat sfeerbeelden maakt of zo. En dan,
3: heel leuk, jullie zijn welkom.
0: Kijken we nog even. Dankjewel voor jullie komst. Fijn weekend. En we houden zeker contact.
2: Ja, is goed.
1: Al het drama wat gebeurt. Maar denk ook, dan gaan we weer. Cirkel meegesleurd. En ik ben vaak onderweg, maar ik ben hier als je zoekt. Als ik s'avonds thuis kom, vraag je alles goed. Het gaat oké, mijn jong, maar met de wereld even niet. Wees gerust, mijn lief, morgen komt het goed.

hand op kop en schreeuwen crisis. Ik zie ze schrijven over wij en zij. Ik tel alleen verliezers in de maalstroom van de tijd.

0: de cirkel ingestuurd. En ik ben vaak onderweg, maar ik ben hier als je zoekt. Als ik s'avonds thuis kom, vraag je alles goed. Het gaat oké, mijn jong, maar met de wereld even niet. Wees gerust, mijn lief, morgen komt het goed. Morgen komt het goed.
1: Dit was DigiDex met Morgen komt het goed. Ja, want we gaan alweer naar onze volgende gasten. En het is een drukte van je welste hier in de studio. Want we vieren nog een jubileum. We hadden het net al over 100 jaar SV Halle. Maar we gaan nu vieren we een jubileum van de buurtschap Bekveld. Want die bestaan 40 jaar. En het septemberfeest is al 4 decennia het kloppend hart van de buurt. Een feest dat de generaties samenbrengt, tradities koestert en elk jaar weer het hoogtepunt van het buurtschap is. In de studio te gast Albert Jansen en Petra Hilderink. Leuk dat jullie er zijn. Goedenavond.
2: Goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Ja, fijn. Nou, de microfoons zeker werken. Het is altijd even bespannen met de techniek. Maar het is me toch weer gelukt. Want jullie zijn te horen. Geweldig. Laten we eens even beginnen. Want 40 jaar, dan hebben we het over 1986 of zo. Albert, kun jij daar misschien iets over zeggen? Van hoe is dat ooit ontstaan, die buurtvereniging Bekveld? Ja. Of hoe heet het? Ja, zo heet het, toch?
2: Ja, Bekveld, ja. Ja, dat is wel grappig, want 100 jaar geleden was er een oranjefeest. En dat was bedacht omdat de Bekveldse school toen opgericht was inmiddels. En, maar dat oranjefeest, dat bloedde dood. En dat vond men jammer. En toen was er een bruiloft van Annelien en haar man. En daar was bedacht in één keer door een stel mensen van, nou, we moeten echt weer wat oprichten. Maar dan in een andere vorm. En dat is deze vorm geworden van buurtvereniging Bekveld.
1: Ja, want welke mensen waren daar die dat toen weer opgericht hebben? Was dat een gezin, een familie of
2: Nou,
1: beetje
2: er
1: lastig?
2: Waren ongeveer een man of 6, dacht ik, hè, Petra?
3: Ja, zoiets. Ja,
2: en in ieder geval, Gert Smijtink, die zat daar zeker bij.
1: Oké. Okay.
2: En daar is de grond ook van, waar het feest altijd gehouden wordt. Dus dat is wel een van de grondleggers van het huidige Bekveldsfeest.
1: Ja. Petra, wat is jouw rol in deze organisatie? Laat het zo maar even zeggen.
3: Ik ben sinds anderhalf jaar zo ben ik bestuurslid van de buurtvereniging.
1: Oké. Okay. Ja. En kun je ons even helpen van hoe groot is dat bestuur?
3: Dat bestuur bestaat uit 6 mensen. Mm-hmm. Dan heb je gewoon een voorzitter, dat is Michiel Smijtink. En Simone Rusink is secretaris. En dan hebben we penningmeester, is Rens Willem Bloemendaal. En dan hebben we nog 3 gewone bestuursleden. Ik ben een van de gewone bestuursleden.
1: Gewoon, oké. Okay. Maar als je het hebt over, zeg maar, wat zijn nou 6 bestuursleden?
3: Ja, we hebben 6.
1: Maar en hoe groot is de buurtschap dan? Ik bedoel, is dat...
3: Nou, in gebied is het best wel groot.
1: Dat denk ik ook
3: In de oppervlakte. Ik dacht iets van 140 huishoudens dat we zo'n beetje hebben.
1: Oké. Okay.
2: Ja, dus 660, zo'n beetje 660 inwoners.
1: Ja. Ja. Oké. Okay. Dat is best wel een grote omgeving. Ja. Albert, wat is jouw rol hierin? Ook bestuurslid? Of?
2: Nee. Ik zit in verschillende commissies. Samen met Petra in de Bekveldse Heldencommissie. In de Schietcommissie en in de Jubileumcommissie.
1: Oké, okay, er zijn heel veel commissies waar je dus inmiddels in zit.
2: Ja.
1: Als je het hebt over de septemberfeest, en dan gaan we even 40 jaar terug. Ik weet niet of je iets over kunt zeggen. Hoe was dat toen? Hoe is dat toen begonnen? En je hebt net wel de aanleiding gegeven, maar wat gebeurde daar toen op die septemberfeesten?
2: Ja, toen begonnen ze met... ik ben er zelf niet bij geweest, zo eerlijk moet ik zijn.
1: Dat is nou wel jammer, hè?
2: Ja. Nee, ik kwam 3 jaar later kwam ik pas in Bekveld wonen. Dus, maar goed, het was een Bekveldsfeest zoals elke plaats een feest heeft. Dus met vogelschieten, volksspelen, zeskamp, feestavond, dat soort dingen.
3: En heel Bekveld kwam er toen ook echt...
1: Ja,
3: veel mensen.
1: Want was toen ook al zo groot Bekveld? Of is het inmiddels nog wel vrij groot gegroeid qua, zeg maar, aantal inwoners?
2: Oh. Nee, Nou, dat is vrijwel gelijk.
1: Ja, dat, ja.
3: Dat denk ik ook.
1: Ja, ja, want het, ja. Het is echt een buurschap. Hè? Het is geen plaats, het is geen. Nee. Het is een buurschap, hè?
2: Ja, het is een plaats zonder bebouwde kom.
3: Ja, maar wel met een eigen school hadden we. En daar om die school gebeurt het eigenlijk allemaal.
1: Oké, ja. Dat was het centrale
3: dat
1: punt.
3: Dat is het centrale punt en dat is eigenlijk nog steeds zo. En het buurtfeest is ook naast de school bij de familie Smijtink. Dus dat is echt het hart van Bekveld.
1: Dat is nog steeds traditioneel zo gebleven eigenlijk.
3: Ja. Ja.
1: Oké, en als je het dan hebt, nou ja, 40 jaar, dan ga je daar extra aandacht aan besteden. Mm-hmm. Wat was daar de aanleiding van? Nou ja, 40 jaar? Of gewoon lekker, we gaan 40 jaar. Doen jullie elke 10 jaar of zo? Elk decennia? Of?
3: Nou, elke 5 jaar, denk ik, is er wel iets speciaals.
1: Ja?
3: Ja. Of elke 10 jaar misschien, ja. We hebben nu ook echt wel veel meer dagen. En we pakken echt wel veel meer uit dan een gewoon Bekveldfeest.
1: Wat is het voor buurtschap? Is het echt familiair? Is het echt vrienden onder elkaar? Is het... Hoe mag je typeren?
3: Dat misschien is best wel moeilijk te
1: misschien
3: zeggen.
1: Misschien moeilijke vraag, hoor.
3: En het verandert natuurlijk
1: ook. Nou, maar geef je gevoel.
3: Ik denk dat er heel veel saamhorigheid en binding is onderling tussen de Bekvelders. Want dat zie je ook in de commissies. Ik denk dat de helft van Bekveld wel in een commissie zit. Mm-hmm. We bestaan ook uit zoveel vrijwilligers. En zonder die vrijwilligers kunnen we dat ook allemaal niet doen. Dus er wordt wel heel actief gewerkt. En wordt van alles verzonnen. En we hebben een hele actieve buurtschap.
1: Ja, ja. Daar ben je het mee eens, hoor.
2: Ja, dat kun je wel stellen. Want nu, wat Peter al zei, die school is dan dicht gegaan 3 jaar geleden. En als je dan ziet, dan staat gewoon heel Bekveld staat op. Om die school om te turnen tot een buurthuis. En het was een hele strijd, maar we hebben het voor elkaar.
1: Je hebt hoe ziet dat eruit, dat buurthuis? Is dat echt helemaal veranderd? Van klaslokalen naar grote ruimtes? Of,
2: nou, de verbouwing,
1: wat is daar gebeurd?
2: De verbouwing moet nog plaatsvinden.
1: Oké. Okay.
2: Maar er komt een buurthuis komt erin. Er zijn nu al veel activiteiten. Dat geeft ook aan hoe betrokken iedereen is. En verder worden de ruimtes worden verhuurd aan maatschappelijk verantwoorde bedrijven.
1: Oké. Okay.
2: Dus dat is de
1: invulling. En waar heb je het dan over?
2: Ja, daar hebben we het over zorg.
3: Een kinderdagverblijf.
2: Ja.
1: Oh, oké. Okay. Dus het heeft echt wel een
3: goed
1: doel.
3: Goed doel
1: daar binnen gekregen.
3: Ja, ja. En die overdracht die is ook op de eerste dag van het Bekveldfeest is de overdracht van de school ook officieel met de notaris en de wethouder. Dus we vieren heel veel dingen tegelijk eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
3: Ja.
1: Even over die organisatie hè, van dat Bekvelds, hoe noemen jullie het? Bekveldfeest? Of,
3: we noemen het Bekveldfeest.
2: Ja. Ja, en dat is het ook.
3: Dat is het ook, ja.
1: Hartstikke goed. Hoe is de organisatie, wanneer zijn jullie daarmee begonnen bijvoorbeeld? Is dat, hoe lang geleden is dit opgepakt? Wie heeft het idee, is het bestuur gezegd van, nou, dan gaan we wat doen?
3: Dat 40 jaar, ja, ik denk dat het vorig jaar meteen na het Bekveldfeest begonnen is. Dus een heel jaar ben je wel bezig om eerst in ieder geval de bands te kijken wie gaat er spelen. Daar moet je altijd vroeg mee zijn.
1: Daar gaan we het zo nog over hebben natuurlijk, ook het programma.
3: Ja.
1: Maar dan moet je inderdaad op tijd organiseren.
3: En we hebben ook een jubileumcommissie is er in het leven geroepen om zich speciaal nog met bijzondere activiteiten te organiseren. Die er anders niet zijn, maar dit jaar dus wel.
2: Ja.
3: Ja. En Albert zit in de jubileumcommissie.
2: Ja.
1: Albert zit in de jubileumcommissie. Ja. Hey Albert, want je hebt het ook al een aantal jaren meegemaakt. Heb je nou iets daarvan gezegd? Dat is een geweldig mooie anekdote om eens te vertellen wat er met zo'n Bekveldfeest is gebeurd. Buiten dat je misschien ladder zat naar huis bent gegaan of zo. Maar niet, nee, maar dat is natuurlijk maar een grapje.
2: Ik kan wel 100 anekdotes vertellen.
1: Nou, ik zou zeggen, begin maar eens.
2: Maar die zijn niet geschikt voor nu in de eten te gooien. Maar wat zeker in de beginjaren erg kenmerkend was. Het was nog een wat rustiger feest, laat maar zeggen. Er stonden nog tafels met vaasjes gladiolen op de tafel.
1: Oh, geweldig. Ja.
2: En dan zo tegen 11:00, dan kwam de stemming er lekker in, laat maar zeggen. En dan werd er een polonaise gelopen. En dan gingen die gladiolen die gingen mee, de polonaise in. Ja, en dat is toch wel iets echt typisch Bekvelds.
1: Ja.
2: En daar hebben we decennia's lang enorm van genoten.
1: We gaan het zo nog over het programma hebben.
3: Ja.
1: Want één van het programma-onderdeel is dat Bevoitag die gaat spelen.
2: Mm-hmm.
1: Dat is wel knap dat jullie dat voor elkaar hebben gekregen. Want dat is natuurlijk een geweldig mooie band. Wat ook wel past in zo'n buurtschapfeest. Toch?
3: Klopt. Klopt. Ja. En ze zijn al eens eerder geweest bij ons. Ook toen we een jubileum vierden. Ik weet niet meer of het 30 jaar was of 35. En, dus.
1: We gaan even een stukje muziek van hun draaien. Niet al te lang, denk ik, want anders is de tijd zo om. Want we willen nog even over het programma gaan hebben. Zo, dus wat jullie allemaal gaan doen. Dit is Bevoortdag met Mientje. MUZIEK

0: lekker. Ja. Lekker muziekje, moet ik zeggen. Ik was even met de knoppen aan het schuiven. Bevoortdag met Mientje, want ook zij treden op bij het feest in Bekveld. 40ste jubileumfeest, moet ik zeggen, in september. We gaan het over het programma hebben. En Petra, die weet daar alles van. Die begint in ieder geval...
1: Ja, Bevoortdag, dat
0: en nu zet ik de muziek iets zachter, want dan kun je in ieder geval jou ook verstaan.
1: Oké. Okay.
0: Ja, begin maar op de donderdag, want jullie hebben een geweldig mooi programma.
1: Ja, we hebben een geweldig mooi programma, absoluut. En de bevoortdag is op de zondag, dus de extra dag. Maar ik begin even op de donderdag, want dan beginnen we met een jubileumreunie. Dus meer voor de ouderen, voor mensen die veel herinnering aan Bekveld hebben en die het leuk vinden om met elkaar bij te kletsen, is er een heel programma opgezet op de middag. En er is een muzikaal cabaret. En dat wordt heel erg gezellig vooral.
2: Ja, en veel met oud beeldmateriaal, foto's,
1: ja,
2: filmpjes.
1: Ja, en er is Hall of History is er ook. Wordt filmen getoond en allerlei foto's van vroeger. En kun je de geschiedenis induiken.
0: Echt een sfeer opsnuiven van 40 jaar, zeg maar.
2: En precies. Hierbij willen we meteen even alle oud-ingezeten of mensen die zich betrokken voelen bij Bekveld uitnodigen voor de donderdag. We hebben, wat Peter al zei, een geweldig programma. Iedereen is van harte welkom.
1: Nou, en goed. Alles is gratis, ook nog eens het hele weekend.
0: Kijk toch eens aan.
1: De entree in ieder geval, hè?
0: Ja, oké. Okay.
2: Nou, ja. En op vrijdag dan hebben we vogelschieten, zoals traditioneel elk jaar gebeurt. En daarna is de muziek na het vogelschieten. Dus dat wordt ook een hele gezellige avond.
1: Ja, dan hebben we echt een Bekveldse kroeg. Dat is eigenlijk voor het eerst dat die de deuren opent. Want dat is nog niet eerder zo geweest. Dan is het echt de bedoeling. Dan komt er een duo muziek maken. Dat is toch een beetje op de achtergrond meer. En dan is er ook plek voor een spelletje. Om te kaarten met elkaar. Of te darten. Of gewoon een gezellige avond te hebben.
0: Een echte Bekveldse kroeg, zeg je. Dus dat is wel een leuk idee.
1: Ja.
0: En is dat alleen voor, zeg maar, de volwassene mensen? Of ook wel kunnen kinderen daar ook?
1: Nee, kinderen kunnen gewoon aanschuiven.
0: Oh, dat mag ook gewoon. Ja. Oké, okay. Nou even voor alle duidelijkheid.
1: En voor leden en niet leden, iedereen is welkom.
0: Ja, want nog even een vraag tussendoor. De oudste inwoner...
1: Oei.
2: Ik denk dat Jan Meijerink kort in de buurt komt.
0: Jan Meijerink, ja.
2: Jan Meijerink.
0: Want dan hebben we het over wat voor leeftijd ongeveer?
2: Dan hebben we het ongeveer over 93 jaar.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Kijk, dus die heeft heel wat feestjes meegemaakt.
2: Precies. Ja. Ja, die is doorgewinterd.
0: Oké.
1: Okay. En vorig jaar stond hij nog op het podium, hè?
0: Ja. Echt waar? Wat deed hij toen nog?
1: Ja, we hebben ook de Bekveld te helder. Daar komen we zo nog op.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Ga verder.
1: Ja. Dat was de vrijdag, hè?
2: Ja.
1: Dan gaan we naar de zaterdag. Zaterdag beginnen we om 1:00 met het zeskamp. Kunnen teams zich voor opgeven. En dan ook vanaf 1:00 zijn er de kinderspelen. Allerlei kinderspelen. Dus kom vooral, neem al je kinderen mee. En ook volksspelen zijn er. Oud-Hollandse volksspellen.
0: Oké. Okay.
1: Dus ze kunnen,
0: Sjoelen.
1: Sjoelen.
0: Kegelen.
1: Dat weet ik niet.
0: Meestal is dat ook...
1: Ik weet het eigenlijk niet.
0: Oud-Hollandse spelen,
1: soms een beetje
0: prima.
1: Anders. Ja.
0: Ja.
2: Nou ja, en wat heel belangrijk is, de Olympische gedachten, die hebben we de zaterdag.
0: Okay.
2: Het is belangrijker om mee te doen dan om te winnen. Het gaat om plezier.
0: Dat is belangrijk, Albert. Ja, zeker weten. Ja. Ja. Oké, okay, ja, ga verder.
2: En dan zijn we aan de zaterdagavond beland, hè, Petra?
1: Ja, dat is toch echt ons ding, hè?
2: Ja, zeker.
0: Laat horen.
1: Nou, dan zijn de Bekveldse helden.
0: Oh ja, dat zei je net.
1: Dat
0: ja?
1: is, nou, eerst worden de koning en de koninginnen wie dan ook ingehaald, gehuldigd door de hele buurt. En aansluitend om 8:30 beginnen de Bekveldse helden. En dan hebben we 8 optredens van onze eigen helden. En dat is elk jaar erg leuk. Dat is verschillende genres, wat ze doen. Mensen die pakken echt uit. Die zijn nu allemaal al aan het oefenen. En,
0: geweldig.
2: Ja, er wordt een introductiefilmpje wat er dan gemaakt van de helden. En het is echt een hilarisch uurtje, is het. Ja.
0: Nou, wel heel erg belangrijk dus. Ja. Dan de zondag.
1: Ja, daarna die helden is er gewoon nog een band, Shirtless.
0: Oh, goed dat je dat nog even zegt.
1: Ja, een goede band. Dus dan is het lekker swingen de hele avond.
0: Gewoon lekker dansen en genieten van zo'n mooie avond.
1: Ja.
0: En dan de zondag?
1: De zondag, dan beginnen we met koningsschieten. Dat is 1 keer in de 3 jaar. En dat organiseren wij, want de vorige keer is een koning van Bekveld heeft het koningsschieten gewonnen. Dus wij organiseren dit jaar het koningsschieten. En dat valt mooi samen met het 40 jaar Bekveld. En dat is al op zondagochtend. Om 11:30 is de opening. En om 11:30 gaat het eerste schot van start.
0: De lucht in.
1: Yes.
0: Oké, okay, ja.
1: Ja.
0: Nou, oké. Okay. Geweldig programma.
1: En dan de huldiging. Albert.
2: Ja, ja, en dan de huldiging. Ja, klopt. Wie er dan koning van Broncos wordt.
1: Ja.
2: Ja, en dan gaat het los, hè?
1: Ja. Dan komt eigenlijk het hoogtepunt van het hele weekend.
2: Bofoitog.
0: Bofoitog.
1: Precies.
0: Ja.
1: Precies.
0: Nou, en dat is op de zondag,
1: ja,
0: de zondagavond,
1: hè? Zondagmiddag.
0: Oh, zondagmiddag.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, eerst komt er trouwens nog een andere band, Nux.
2: Ja.
1: Die treedt eerst nog op.
2: Dus
1: een soort voorprogramma en Bofoitog in het hoofdprogramma.
0: En waar is Nux voor programma? Gewoon
1: Nux is het.
0: Nux, oké. Okay.
1: Het zijn ook vier jongens die de zaal alvast opwarmen.
0: Gewoon lekkere muziek maken.
1: Precies.
2: Ja, mooie rock and roll spelen ze.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Ja.
0: Nou,
1: er zijn nog kaarten voor Bofoitog.
0: Belangrijk. Heel Nux voor programma. Gewoon
1: Nux is het.
0: Nux, oké. Okay.
1: Het zijn ook vier jongens die de zaal alvast opwarmen.
0: Gewoon lekkere muziek maken.
1: Precies.
2: Ja, mooie rock and roll spelen ze.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Ja.
0: Nou,
1: er zijn nog kaarten voor Bofoitog.
0: Belangrijk.
1: Heel belangrijk.
0: Hoe kom ik daaraan? Hoe kom ik daaraan?
1: Nou, voor de leden, dus mensen

0: heel klein stukje tijd.
1: Ja.
0: Zijn er nog dingen die je echt kwijt wilt?
1: Ja, die zondag die wordt afgerond door Bekveld FM. Onze plaatselijke piraat. En die laat het feest niet doven, maar eerder aanwakkeren. Dus dat komt helemaal goed.
0: Oké. Nou,
1: en als laatste wou ik nog even vermelden, wat al heel iets aangetipt is. De vrijdagavond, dan wordt er een podium neergezet voor de notaris. Die dus de akte gaat ondertekenen voor de aankoop van de Bekveldse school.
0: Kijk.
1: En dat is dan voor Bekvelders is dat enorm mooi, historisch, belangrijk
0: ja,
1: moment.
0: Ja, een belangrijk momentje natuurlijk.
2: Ja, daar proosten we ook op de vrijdag. Nou.
1: Dat
2: allen.
1: Gaan we zeker doen.
2: Ja.
0: Hartstikke leuk. Albert en Petra, dat jullie er waren. Helaas, het programma is afgelopen. We hadden nog wel een half uur kunnen praten, denk ik.
1: Zeker.
0: Maar dat zit er nu niet meer in. Maar ik ga even het programma afsluiten.
1: Ja, hier zijn we heel blij mee.
0: Nou, in ieder geval, dankjewel dat jullie er waren. Dit was de editie van deze zaterdag. En dan hebben we het over 15 augustus alweer. Volgende week zaterdag ben ik er weer. En dan hebben we weer een vol programma met allemaal gasten en leuke dingetjes. En wat mij betreft wens ik iedereen een fijn weekend. En tot de volgende week. Dag.

0: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
2: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse

Leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Buurvrouw.
1: Hey, buurman.
0: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
3: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
2: In dat geval, Schoenmode Hermans.
4: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
3: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
2: Wie de schoen past, heeft een koopje.
5: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. Die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht de agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hogevenen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen

over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. 2 weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op dit EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen. En ik ken je diepste angst.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Je moet er mee leven, je kan er wel smeken. Maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de start van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd, want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Meerdere Nederlandse medailles op de EK Atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Dikke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de Zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. En kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke

naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een